0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.

0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare-routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom die werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. Huidartsen maken zich zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken, blijkt uit nieuwe cijfers. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine en 3MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0... en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: Quickfit en weer verder.
14: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
15: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info julienmol.nl.
16: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
20: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
21: Kippie.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59.
0: ANWB en gaan.
1: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
13: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB wilden dat. Maar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen ervoor liggen. Ze vonden dat moslims zo teveel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Hij werkte er als autohandelaar en werd in afgelegen gebied aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Dat gebeurde zondag, maar is nu pas bekend geworden. Online gokken en designer drugs zoals ketamine rukken op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer overnacht in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo de ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Hier ben ik hoor, hier ben ik.
3: De Radio Noordzee, ochtendshow.
2: Hallo.
3: Met Sylvain Stoet.
2: Ja, goedemorgen. Welkom bij Radio Noordzee 2026. Dat is het jaartal. Het is 28 mei. Vandaag Nationale Hamburgerdag. Gewoon lekker ontbijten met een paar hamburgers. Een plakje kaas eroverheen. Hé? Niet aan denken nog, hè? Maar goed, het mag vandaag wel, legaal. Akkerbouwdag is het ook vandaag. Alle mensen op de akkers, nou, dank daarvoor. En er wordt vandaag gedart de Premier League. Halve finales en de finale in Londen gaan plaatsvinden. En wij gaan samen wakker worden met de grootste hits van Nederlandstalige bodem. Dit is Radio Noordzee.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
1: normaal meer. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Lidl, Lidl deals. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
10: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Contactje.
16: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
17: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Een nieuwe grill op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In het kabinet Schoof werd door vicepremiers Agema en Keizer gelobbyd om de hoofddoek te bestempelen als slecht voor de emancipatie van de vrouw. Ambtenaren wilden het niet, omdat het moslims zou framen, meldt Investico. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn weggekomen. En steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep, heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar terug waren het er 4 op de 10, nu 6. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus. En dan het weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: De ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348 richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Ochten. 10 kilometer en 10 minuten in de file.

0: Diamantenring. Damian van Os hoorde je. Ja, Diamonds are girls' best friend, hè, wordt altijd gezegd. Een leuke plaats. Zo dadelijk voor je. Zoe Levi, sluit me in je armen, komt eraan.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Hey Silvan, dat zegt Priscilla van Aalst. Zou je iets kunnen draaien van Borsato? Na een mooie zonsopgang kan ik deze plaat wel gebruiken, de bestemming. Ga ik voor je doen, dankjewel.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming. Radio Noordzee, 200% puur.

0: dan Jari van Temptation Island. Ik ben meer. Dat zegt hij zelf in een interview. Hij zegt, als ik ergens binnenkom, moet het gaan over mijn muziek. Daar hecht ik waarde aan, want ja, het gaat veel te vaak over de deelname van zijn realityprogramma Temptation Island. Island, pardon, 2021 heeft hij toen meegedaan, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik ga de beelden eens terugkijken, want ik heb dat toen helemaal gemist. Maar goed, zeker kan die ook. Je hoorde de vlam in de pan bij Noordzee. En hier is sneller.
1: Aan de

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1%

0: korting op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Goeie.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus... Aldi.
19: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Oranje.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Ambtenaren van het ministerie van OCW hebben er een stokje voor gestoken dat een hoofddoek werd bestempeld als slecht voor de emancipatie van vrouwen. Oud-vicepremiers Agema en Keizer wilden dat vastleggen, maar dat kregen ze er niet door, meldt Investico. Moslims zouden erdoor worden geframed, dachten de ambtenaren. Steeds meer jonge vrouwen denken erover om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen, heeft het Eén Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar terug overwegen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. Nu zijn het er 6. Ongeveer een kwart zet die plannen ook door. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied werd hij beschoten en stierf in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is niet bekend. En het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. Droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen nog wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten.
0: 200% duur.

niet normaal hete plaat. Dat zei hij trouwens ook over Thomas Berger, die 30 kilo afgevallen is. Maar goed, dat viel niet zo goed bij Thomas Berger. Want het waren lieve woorden bedoeld door Wolter. Maar Thomas vond dat niet leuk of zoiets. Nou goed, ze hebben het weer bijgelegd, ze hebben met elkaar gebeld. En het is weer goed gekomen. Sterker nog, Wolter heeft foto's gezien van het afgetrainde lichaam van Thomas Berger. En hij zegt, niet normaal joh, wasblokjes gewoon te zien. Ongelooflijk. Ja, wasblokjes. Ik heb alleen maar ijsblokjes in mijn koelkast. Maar dat houdt bij mij ook een beetje op. Je bent mijn Noor, zeg goedemorgen. Jaap Rezema is hier met Pompelien Thijs.

Lekker ook die steel drums erin, hè? Is het gelijk helemaal reggae, toch? De 3J's hoorde je en los vast. Eigenlijk een beetje andere sound. Zijn we niet van ze gewend, maar dat maakt het wel weer leuk. Zometeen voor je. Ochtendkoffie met Jessie Fields. Aardige dames, heeft een nieuwe single uitgebracht.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Hey.
1: Mooi, hè? Miss Montreal en alles hoorde je in mijn Noordzee. Goedemorgen. 200% puur Hollands. Ja, als je deze klank hoort van Kido van der Graaf... Ja, dan krijg je toch zin om gewoon een ticket te boeken... en alleen maar als bagage mee te nemen een handdoek en een zwembroek.
2: Hallo, Dries Roelvink hier. Oh. En ik ben natuurlijk ook een vaste luisteraar van Radio

0: hoorde een replay met Me Love You. Ga ik zo voor je draaien. En we gaan ochtendkoffie drinken. Een bakkie met Jesse Fields zometeen.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
2: normaal meer. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl deals. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
8: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
9: Kippie.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 kankerpatiënten krijgt klachten door bestraling, blijkt uit onderzoek. Vooral vermoeidheid wordt vaak genoemd, maar ook huidproblemen of pijn komen geregeld voor. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep zoals een borstvergroting, heeft het 1 Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. Een paar jaar geleden waren dat er nog 4 op de 10, nu 6. Niet iedereen doet het ook echt. En de Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die webshop komt in juni in de gewone TikTok-app en de bond is bang dat door die laagdrempeligheid vooral jongeren impulsaankopen gaan doen en schulden opbouwen. En dan het weer van Weer Online. Droog en zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. Morgen wat warmer met tropische temperaturen in het binnenland.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. Maar nog niet te vroeg juichen, want het blijft hier en daar nog aardig druk. In totaal nog zo'n 500 kilometer file in het land. Ik begin met goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Deventer is de weg weer vrij na een ongeluk. Die file kan dus langzaamaan gaan oplossen. Vanaf Lochem nu nog wel 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook op de A10, de ring van Amsterdam, nu een file. Tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer en 10 minuten. Er is één rijstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen staat. Dan wegwerkzaamheden bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde file tot aan Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A50 nog, Os richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Renkum 13 kilometer. Je bent 30 minuten langer bezig.

0: en replay. Me Lobby You bij Noordzee. 200% puur Holland. Zometeen met Hans de Boy. Thuis ben. Komt eraan.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: met een dame die we nog nooit eerder in de uitzending hebben gehad. Dus dat vind ik leuk. We gaan eens even kijken hoe zij een beetje wakker wordt deze ochtend. Dames en heren, mag ik applaus voor Jessie Fields. Jessie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Ben je een beetje ochtendmens?
2: Vroeger echt helemaal niet. Oh, dan kon ik gewoon echt niet opstaan. Maar tegenwoordig ben ik natuurlijk heel erg bezig met trainen ook. En ja, met mijn nieuwe liedjes en zo. En ik heb heel veel optredens, dus ik moet wel. Ik moet opstaan. Ondanks dat ik s'avonds laat thuis kom van een optreden, moet ik gewoon een ritme hebben. Dus ja, opstaan, ik vind het nog steeds niet heel erg leuk. Maar ik moet, want die ritme is heel belangrijk voor het optreden en alles.
0: Wij vinden het fijn hoor dat je zo vroeg wakker bent. Kunnen we even bellen natuurlijk. En ik moet een beetje oppassen voor jou. Want je bent nogal agressief typeje, zag ik op jouw Instagram.
2: Ja, ik kan wel uit de voet komen, ja. Ik heb vanaf mijn 17e eigenlijk taekwondo beoefend. En dat, ja, het is eigenlijk een familiesportschool. Het is eigenlijk een verdedigingssport.
0: Ja.
2: Dus ik ben zelf niet heel agressief. Maar als dan iemand agressief tegen mij doet, dan kan ik inderdaad uit de voet komen.
0: Jij staat je vrouwtje, want jij kan echt een trap geven, zag ik op je Instagram. Moeten mensen maar even checken, Jessie Fields. Daar staan mooie filmpjes op. Maar nee, dat ziet er goed uit hoor. En dat is eigenlijk ook een beetje... Ja, dat heeft te maken ook met jouw plaat. Want het is ook een hele krachtige plaat heb je gemaakt, hè?
2: Ja, klopt. Een hele krachtige plaat, ja. Ik ben er ook echt heel erg dankbaar voor. En ik kan niet wachten tot iedereen het kan beluisteren.
0: Ja, we gaan hem zo draaien bij Noordzee. Ja, de plaat heet Doen We Het Vaker. Waarin eigenlijk de vrouw de leiding neemt, hè? Heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, klopt. Inderdaad. Ja, we hebben het echt zo geschreven, inderdaad.
0: Ja, zo hoort het ook eigenlijk, hè? Het is wel de tijd van nu.
2: Ja, nee, ja, klopt. Ja, ik vind altijd dat de vrouw het laatste woord mag bepalen, zeg maar. En ik vind het, ik vond het wel een leuk onderwerp, weet je. Het gaat meestal wel zo.
0: Ja.
2: En ik dacht, ja, er is nog niet echt een plaat daarover. Dus ik vond het gewoon leuk om zo uit te brengen. Een beetje aan de stoute kant, maar ik dacht dat mag ook wel.
0: Ah ja, zo is het. Hey, spannend, we gaan jouw plaat draaien hier bij Noordzee. Wat zijn de plannen voor de komende periode, behalve deze plaat natuurlijk promoten?
2: Nou, ik heb voor het eerst samengewerkt met John Deerne en dat was echt een geweldige kans. En ik mag dus vaker liedjes daar opnemen. Dus mijn plan is om zoveel mogelijk bij John Deerne op te nemen en echt veel platen te maken met mijn team. Ik heb daar heel veel zin in.
0: Nou, ik wens je alle succes en ik hoop je gauw een keer in de studio te mogen begroeten. Jessie Fields, jouw nieuwe single, kondig hem zelf maar aan.
2: Hier is Jessie Fields met Doen We Het Vaker bij Radio Noordzee.

En waar is dat huis dan van Hans de Boer? Nou, hij woont op Gozo, het kleinste rotseiland naast Malta. Hij zegt, het is te erg warm. En ja, ik heb hier wel een beetje mijn rust gevonden en vrede. Ver weg van de Nederlandse drukte. Maar hij is wel bezig met nieuwe muziek. En hij hoopt met een nieuwe comeback te komen. Ik heb daar nog niks van gezien en gehoord. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat ervoor staat. Misschien is het wel eens goed om een keer met hem te bellen, toch? Je bent bij Radio Noordzee. Goedemorgen. Zometeen Dries Roelvink voor je. En dit zijn Suzanne en Freek.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
15: Sorry. Maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
22: meer. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss

0: inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 8 op de 10 mensen die vanwege kanker bestraling krijgen, houden daar bijkomende klachten aan over, blijkt uit onderzoek. Van die groep klaagt meer dan de helft over vermoeidheid, maar er zijn ook mensen die door bestraling huidproblemen krijgen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Steeds meer jonge vrouwen denken over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting, meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen nu zoiets, ongeveer een kwart zet ook door. Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het speciale programma om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden werkt niet, zeggen experts na onderzoek van het programma Zembla. De 100 miljoen die jaarlijks worden besteed aan voorlichting, games en theater zijn weggegooid geld, oordelen ze. Van de meeste projecten is het effect totaal onduidelijk. De TikTok-shop komt in juni naar Nederland en de Consumentenbond is kritisch. Omdat gebruikers TikTok niet uit hoeven om dingen te kopen, is het vooral link voor jongeren. Die zouden sneller impuls aankopen doen en zo in de schulden terecht kunnen komen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. Zonnige periode, maar ook wat wolkenvelden. Er staat weinig wind. Het wordt gemiddeld 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen. Maar niet te vroeg juichen. We zitten nog boven de 500 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Een file van 40 minuten vanaf Zeeburg. Ook de verbindingsweg naar de A4 naar Den Haag is niet te gebruiken. Verder wegwerkzaamheden lokaal in Zwolle en daarom viel op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde tot aan afrit Zwolle-Zuid, 9 kilometer en bijna een half uur extra. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Renkum, ongeveer 14 kilometer en 20 minuten in de file.

0: Dit is Radio Noordzee, zometeen Zoe Levi voor je. Maar nu tijd voor...
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, hij is één van de weinige kindersterren van Nederland... en nog steeds is hij in de spotlight. Ja, we kennen natuurlijk van Siske de Rat, hè? Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen. Maar hij heeft nog meer platen uitgebracht. Amsterdam, poep op de stoep, haat in de straat, weet je nog?

0: plaat die ken ik ergens van. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk gewoon de Nederlandse versie. Het is een cover van Would I Lie to You, Baby, van Charles en Eddie. Ja, Would I Lie to You, Baby. Maar dan met een lekker sausje. Mike Peterson hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Waar je zometeen een klassieker krijgt van Hazes. En ook Rutje Kot komt eraan.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
3: Heijn. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Bij de radio. Papa, wat iets zeggen?
5: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
7: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
11: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
13: Kippie.
14: Direct.
15: Chef Special.
14: Jan Smit.
15: La Fuente.
14: Eada Borsato.
15: Hanna May. Mara Julia.
14: En Yves Berendsen.
15: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
14: Zorg dat je erbij bent.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Het is niet normaal meer.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
21: Stef?
22: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring Videodeur.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
23: Deals. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
25: Boost yourself.
23: Vertrouwd sinds 1999.
26: Everyone from left to right van Holland komt zich aan. Go left!
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
28: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
29: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Menstruatie-apps gaan niet zorgvuldig om met medische informatie van gebruikers. Volgens Bits of Freedom verkopen ze die voor grof geld aan adverteerders. Een voorbeeld is de app Flow, waarin vrouwen hun cyclus bijhouden. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zoals vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen experts na onderzoek. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay is weer een stapje dichter bij een basisplek in Oranje. Vlak voor het WK speelde hij vannacht 3 kwartier bij zijn club Corinthians. Vanaf de eerste minuut. Depay was een tijd geblesseerd. En dan het weer van Weer Online. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui.
28: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
30: De spits is nu echt op zijn retour. Nog niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 200 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door wegwerkzaamheden bij Zwolle. Op de A28 vanuit Amersfoort staat hierdoor file. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer en 30 minuten. Ook op de A50 vanuit Apeldoorn is het daar file rijden. Voor knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra hierdoor. Dan een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt 35 minuten vertraging vanaf knooppunt Watergaasmeer. En hou er rekening mee dat de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht is. Verder nog de A9, Diemen-Amstelveen, tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf. 10 kilometer en 15 minuten vertraging.

0: Tussen een liefdesverdriet bij Radio Noordzee. Heb je het al gehoord? Tussen 12 en 1. Deze hele week. Stef Eckel samen met Harry Vermegen. Ze presenteren de lunch hier bij Noordzee de hele week. En ja, ik vroeg een paar weken geleden nog aan Harry Vermegen. Dat oranje van nu, hè, gaan we daarmee het WK winnen? Wat zei hij toen?
1: Nee. Kijk naar de wedstrijden ook. En de afgelopen week.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in de Champions League en zo. Er zit bijna geen Nederlandse speler in.
0: Nee.
1: En wij missen spelers op het niveau, op wereldniveau.
0: Ja.
1: Wereldspelers, die hebben we niet. We hebben leuke spelers, we hebben goede spelers, we hebben een paar hele goede.
0: Ja.
1: Maar echt wereldniveau hebben we niet. En dan ga je het niet redden.
0: Nee, dat gaan we niet redden. Dus ik zou in geld volgens Harry Vermegen niet op oranje zitten. Maar goed, dat is een keuze natuurlijk, hè. Goedemorgen.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Stef Eckel en

0: ben niet meer bang bij Radio Noordzee. In de ochtendshow. Ja, die omgevlogen is, hè. We kunnen even ruimte gaan maken, want zometeen Marleen Sahupala hier. En dan moet het weer schoon zijn. Ja, ik heb de instructies gelezen, dus even al het blaadje weg, hè. Zo, ja. Kan je de kopjes wegbrengen zo? Ja, de kopje. Ja. Zometeen dus heel veel plezier met Marleen Sahupala. Daarna hoor je dus het duo Stef Eckel met Harry Vermeegen. En zij presenteren de hele week de lunch vandaag en morgen nog. En morgenochtend spreek je weer op de ochtendkoffie. Dan hebben we weer een leuke artiest. En wie dat is, hou ik nog even geheim. Maar ik kan je verklappen, dat wordt een leuke gesprek morgenochtend. Mis dat niet. Nu tijd voor...
1: Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Dave Dennis.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
9: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt Bits of Freedom, dat een klacht heeft ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die. Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over, zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven, zeggen de experts. Maar een klein deel blijft klachtenvrij. En Memphis Depay heeft weer eens een basisplaats gehad bij zijn club. Hij speelde 45 minuten. Oranje bondscoach Ronald Koeman had dat al gezegd. En Depay kwam de drie kwartier goed door, na maanden van blessureleed. Belangrijk, want Koeman ziet in hem de spits van Oranje op het WK. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer, met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% duur.

Maxime en Babette, hoe dan ook. Goedemorgen hoor, het is donderdag 28 mei. Even over 10 hier, Marleen. Je luistert naar Radio Noordzee natuurlijk. Hoe gaat het met jou vandaag? Kun jij een beetje genieten van het zonnige weer of moet je de hele dag binnen zitten? Ik hoop natuurlijk voor je dat je een paar zonnestralen kan pakken. Maar ja, als dat niet zo is en je hebt de radio aan lekker op je werk, laat hem op Noordzee. Want we hebben natuurlijk weer heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Je krijgt een shownieuws update van de shownieuws redactie. Je bent straks totaal helemaal op de hoogte. Je kan overal over meepraten over het wel en wee in showbizland. En het is ook vandaag de dag, 28 mei, dat in 1932 de Afsluitdijk een feit was. Vanaf dat moment sluit de Afsluitdijk het IJsselmeer, dus voormalige Zuiderzee, af van de Waddenzee. Ik vind dat toch zo knap hoe ze dat toen destijds al konden doen. Want het idee voor die Afsluitdijk, het eerste ontwerp, is al gemaakt in, hou je vast, 1891. Ik wist niet wat ik las toen ik dit zag. Maar dat was dus het einde van de Zuiderzee en het begin van het IJsselmeer. Nou, ik vind eigenlijk dat het volgende nummer daar best wel goed op aansluit. Het is een nummer van Splitsing en dat heet Wind en Zeilen. Zie je het al voor je zo? Over het IJsselmeer? Of voormalig Zuiderzee? Deze band werd opgericht in 82 in Groningen. En dit kwam uit 1985 hun grootste hit. Wind en Zeilen dus.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Leontien Ruiters deelt heftig nieuws, zei haar dochter Jada Borsato zijn afgelopen zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Een automobilist kwam op het Spaanse eiland frontaal in botsing met de taxi waarin de twee zaten. Leontien doet op Instagram haar verhaal en deelt ook foto's van het ongeluk. Volgens haar reed een bestuurder onder invloed de verkeerde kant de rotonde op en kwam daarna op onze weghelft terecht, wat resulteerde in een frontale botsing met onze taxi, zo schrijft ze. Zij en haar dochter hebben meerdere verwondingen opgelopen en zijn ook opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en maken ze naar omstandigheden goed. En het gaat ook naar omstandigheden goed met Babette van Veen. Na het plotselinge overlijden van haar ex-man Bas Westerweel probeert ze er zoveel mogelijk voor twee kinderen te zijn. Dit vertelt haar goede

0: vriendin Katja Schuurman aan Shownieuws. Babette doet het hartstikke goed. Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, met name voor haar zoons. Daar is zij er als moeder natuurlijk volledig voor, aldus Katja. Babette was tussen 1998 en 2010 met Bas Westerwil getrouwd. Hij overleed eerder deze maand op 62-jarige leeftijd. En Sylvie Meij staat op Instagram emotioneel stil bij haar jarige zoon Damian van der Vaart. Hij is vandaag 20 jaar geworden. Ze noemt hem haar grootste trots. In mijn hart blijf je altijd mijn kleine jongen, schrijft ze. Damian is druk bezig met zijn voetbalcarrière. Momenteel speelt hij bij Jong Ajax.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

altijd even wachten op dat laatste akkoord van de piano natuurlijk. Afscheid nemen bestaat niet, zegt Marco Borsato. Zou dat dan betekenen dat hij toch nog terugkomt met nieuwe concerten? Misschien wel nieuwe muziek zelfs. Als ik erachter kom, als ik iets hoor over Marco Borsato of die nieuwe concerten gaat geven, dan hoor je dat uiteraard hier bij Radio Noordzee. We houden het scherp in de gaten. Dus zometeen de Radio Noordzeester, waar de relatieproblemen op een gegeven moment ook breed uitgemeten zijn in de pers. En hij heeft daar zo open over gesproken. Ik heb het over Waylon. Straks meer details. Maar ik denk in die periode was Waylon op dat moment niet echt de, nou laat ik zeggen, de ideale schoonzoon. Bram Bongers is dat natuurlijk wel.

Fleming, uiteraard, zij wil mij. En Fleming die heeft een clubtour in zijn agenda staan. Dat is het einde van dit jaar. Maar hij doet ook een aantal openluchttheaterconcerten. Heel leuk, weet ik uit eigen ervaring. Hij staat aanstaande zondag 2 keer zelfs in het Zuiderpark Theater in Den Haag. Nou, het wordt natuurlijk prachtig weer. Dus laten we hopen dat dat zondag zo blijft en dat hij een prachtig concert geeft. Twee dus, hè? Eentje om 1 uur en eentje om 7:30 aanstaande zondag. Dus gewoon even een gratis tip van mij voor jou.

0: info op radionoordzee.nl. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Roze!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lager.

Er zijn dagen dat ik je vergeet, Cadans. In het volgende uur de link van Marleen. En als je vaker luistert, weet je dat de link van Marleen deze week lente is. En dit is wel een song met een bijzonder verhaal erachter, hoor. Je hoort het straks. Ook Zoe Levi, Miss Montreal ga je krijgen en Jari Hellegers. Maar eerst Benner en Olivia.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Super Thursday XXL.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een dodelijke brand in een school in Kenia. Zeker 16 mensen zijn omgekomen, vooral kinderen. Er zijn zo'n 70 gewonden, meldt het Rode Kruis in Kenia. De brand brak uit in een slaapzaal van de kostschool. 2 jaar geleden kwamen nog 21 jongens om bij een soortgelijke brand. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. Daarom wil ze dat de nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. In Nune zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van €270.000. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder andere via verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Op wat hoge bewolking na wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen iets warmer met in de avond kans op een flinke bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands.

natuurlijk. Daarna het lunchprogramma, wat deze hele week gepresenteerd wordt door Harry Vermegen en Stef Eckel. En in eerste instantie dacht ik, nou, wat een gekke combinatie. Maar dat is het helemaal niet, want ze hebben samen een single uitgebracht. En dat heeft alles te maken met het WK. Er komt het toch echt al snel aan, hoor. 11 juni begint het. 14 juni, als ik me niet vergis, speelt Nederland de eerste wedstrijd. Maar gek genoeg heb ik nog helemaal niet echt het idee dat het leeft in Nederland. Misschien een week van tevoren dat je dan een beetje begint, dat het begint te borrelen. Misschien zijn er al wel mensen bezig met een oranje straat. Nou ja, in ieder geval Harry Vermegen en Stef Eckel, die hebben het oranje lied uitgebracht. Je hoort straks het live programma, hoor je ze dus live presenteren tussen 12 en 1. Maar zover is het dus nog niet. Eerst lekkere muziek bij mij. De link voor Marleen krijg je. Je krijgt weer een shownieuws update. Dat allemaal na Crisscross Amsterdam, André Hazes en Tabitha. En dan moet jij raden uit welke stad zij komt. En ze gaat er echt niet weg. Voor geen goud.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Douwe Bob is na 17 jaar gestopt met het slikken van antidepressiva. De zanger bouwde de afgelopen maanden af en is er nu helemaal vanaf. Het voelt heel goed, het voelt als een overwinning, zo zegt hij in een video op Instagram. Hij stopte 3 jaar geleden al met het drinken van alcohol en nu voelde hij dat hij op een punt in zijn leven was dat antidepressiva niet meer nodig waren. Hij voelt zich wel een beetje wazig, een beetje raar en een beetje duizelig, maar ja, dat hoort erbij, zo zegt hij. Maar ik voel me goed, ik ben niet down, ik sport veel. En Leontien Ruiters deelt heftig nieuws. Zijn dochter Jada Borsato is van afgelopen zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Een automobilist kwam op het Spaanse eiland frontaal in botsing met de taxi waarin de twee zaten. Leontien reageert op Instagram en deelt ook een foto van het ongeluk. Volgens haar reed een bestuurder onder invloed de verkeerde kant de rotonde op en kwam daarna op onze weghelft terecht, wat resulteerde in een frontale botsing met onze taxi, zo zegt ze. Zij en haar dochter hebben meerdere verwondingen opgelopen en zijn ook opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en maken ze naar omstandigheden goed. En leuk nieuws voor alle fans van Guus Meeuwis, want hij geeft volgend voorjaar concert in Rotterdam Ahoy. De Brabantse zanger speelt op daar op 3 april, zo laat hij weten op sociale media. Guus speelde de laatste jaren vooral in het Philipsstadion in Eindhoven. In 18 jaar deed hij maar liefst 72 shows. Na een groots met een zachte G-concert kwam in 2024 een einde.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: De lente, dat is de link deze week tussen de nummers die op deze plek gedraaid worden. De link van Marleen. Alleen maar nummers die te maken hebben met de lente. Die gaan over de lente of zelfs lente in de titel hebben. Zo ook dit nummer van Jochem Meijer. Misschien weet je van Jochem dat hij ziek is geweest. Hij heeft lang moeten revalideren na een ruggenmergtumoroperatie. En hij schreef dit nummer omdat hij opnieuw wilde beginnen en die hele klote tijd achter zich wilde laten. Niet in die ziekte blijven hangen. Hij zegt, en door dat allemaal op te schrijven, heeft mij dat ontzettend geholpen. En hij hoopt dat dit andere mensen die iets soortgelijks meemaken ook helpt. Het werd het eerste liedje uit de show Adem In, Adem Uit. Dus dit is Jochem Meijer, Zin in de Lente.
1: De link van Marleen.
2: Ik ben klaar met het ziek zijn.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Stef Eckel en Harry Vermeegen. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

0: De vlam in de pan van Jari Hellegers. Het is bijna 11:30. En had ik jou al verteld dat je mij kunt laten weten wat jij zo meteen wil horen in dit uur. Over een paar minuten kan ik jouw verzoekje draaien. Het mag van alles zijn. En je mag het natuurlijk ook voor iemand anders aanvragen. Hè? Dus twijfel niet. Ga naar radionoordzee.nl en druk die knop in.
1: Als ik

0: info@radionoordzee.nl.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
16: Kippie.
17: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
24: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
23: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
26: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
27: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
28: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
27: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Jong en Dom, Tino, Martin, ik zeg verder niks. Marco zegt dat hij zo genoten heeft van het concert van Suzanne en Freek in het Gelredam. Hij vertelt er niet bij wanneer die is geweest, maar hij wil heel graag iets van Suzanne en Freek horen, namelijk het nummer Goud. Nou, dat is natuurlijk zo geregeld, Marco. En ik weet niet of ze deze ook tijdens dat concert hebben gedaan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze deze hebben overgeslagen, hoor. Maar nu hier op Radio Noordzee is deze van Suzanne en Freek voor jou. Goud dus.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Waar ze loopt te wandelen van Henk Westbroek. Dat brengt mij tot het overgeven van de Radio Noordzee microfoon. Want de twee heren, Stef Eckel en Harry Vermeegen, die staan alweer te trappelen van ongeduld om het hier van me over te nemen. Om deze studio helemaal naar hun hand te zetten. Met hun favoriete Nederlandstalige muziek. En natuurlijk jou een beetje in de stemming te brengen voor dat WK, wat er aan zit te komen. Ze hebben samen het Oranje Lied uitgebracht op single. Dus zij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Blijf lekker bij.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1990.

0: 99.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Vertrouwd sinds 1999.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. De Groningse congreshal, waar al dagen asielzoekers uit Ter Apel slapen, heeft vannacht zo'n 130 mensen opgevangen. Iets minder dan vorige nacht. 10 mensen bleven achter in Ter Apel en sliepen op het gras. Zo hopen ze hun plekje te houden. De komende nachten kunnen mensen voor wie in Ter Apel geen plek is naar Warfum. Soms bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later een stevige bui. Tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch. Samen met
1: Stef Eckel en Harry Vermeegen.
0: Welkom bij de lunch hier op Radio Noordzee. Dat waren Flemming en Meteor niet nodig. Deze week presenteren wij Stef Eckel en Harry Vermeegen de lunch.
2: Inderdaad, ja, dat ben ik. Ja, ja, ga door, Stef. Ga door, hou vast.
0: En dat doen we met de beste klassiekers en de leukste meezingers, Harry.
2: Dat doen we zeker. En we gaan luisteren zo naar Corrie Konings. En Corrie Konings heb ik ooit nog een nummer mee opgenomen. Ja, ja, ja. Dat heette Knettergek. Heel slecht liedje, heel slecht nummer. Heeft toch helemaal niks gedaan. Maar Corrie Konings is een alleraardigste vrouw. Daarom gaan we er ook lekker naar luisteren. Dit is Druk Je Lijf tegen dat van mij.

0: 3 is los vast. Ja, en we gaan nu luisteren naar een heerlijke plaat van Frans Bauer. En hij heeft natuurlijk fantastische liedjes gemaakt. Ik denk de meest goedlachse en meest gezellige knuffelbeer van Nederland.
1: Nou nu het over Frans Bauer hebt.
0: Ja.
1: Ik sprak een keer iemand en die zei... Iemand die altijd in het orkest zat en zit bij iedereen in Nederland. Bij alle artiesten. En die zat ook bij Frans Bauer in Ahoy. Hij zegt, ik heb nog nooit... een zaal gezien die zo verschrikkelijk van iemand hebben gehouden als daar in Ahoy. Die Frans Bauer, zegt hij, wat hij heeft, heeft hij. Maar de mensen die dragen hem werkelijk op handen. Hij zegt, dat heb ik nog nooit gezien bij geen enkele artiest in Nederland. En Frans Bauer, zei hij erbij, is een enorme vakman. Een jongen die heel erg slim is en die heel erg goed is voor zijn fans.
0: Ja, goed voor zijn fans is hij zeker. En hij heeft prachtige muziek. En het is tijd om naar een van zijn mooie liedjes te gaan luisteren. Het leven is te mooi.

0: Ben Versteeg en Lange Frans Boevenpad. En je zit goed tijdens de lunch bij Radio Noordzee, want straks is het raak met de kast. En ook Douwe Bob en Mo willen nog wel even blijven.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: 70 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Stef Eckel en Harry Vermegen.

0: Radio Noordzee Lunch. Met Stef Eckel en Harry Vermegen.
1: Ja, dat is de kast, hè? Ja, die hebben hun 35-jarig bestaan hebben ze gevierd vorig jaar. En die Siep van de Ploeg, ja, razend populair natuurlijk, zeker in Friesland, die treedt inmiddels ook op met de Scene.
2: Ja, het origineel Als je verliefd op een jongen bent is van Wilma. En werd bij Monique Smit thuis heel vaak gedraaid. En ik kan me nog heel goed herinneren dat wij op het strand zaten in Turkije met onder andere René Karst, Wesley Klein met zijn vrouw en Monique en ik. En toen kregen we het over dit liedje. Monique dacht van ja, is dat wel wat voor mij? En we hebben haar allemaal het advies gegeven, neem die nou op, want dat kon zomaar eens een keer een hele grote worden. En het is gelukt. En hier is ze dan, Monique Smit, Als je verliefd op een jongen.

0: Graaf komen wij ook morgen weer bij jullie terug. Want dit is het einde van de lunch op donderdag. Wij schuiven morgen nog een keer aan. Volgende week zit Kido van der Graaf hier. Die gaat de lunch presenteren voor jullie. En dan maken jullie kans op de allerlaatste kaarten voor zijn concert in de AFAS Live.
1: Ja, dit was hem voor vandaag. Ja, ik wens jullie allemaal nog een hele gezellige en leuke donderdag toe. En tot morgen alvast. En hier komt John Spencer met

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
4: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
5: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk.

0: Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoek naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen de partijen. Volgens Sterk zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. De verzameling van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel is, zoals dat heet, onrechtmatig verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië. De spullen werden vaak meegenomen naar militaire acties. Er zijn ook spullen uit Suriname en de Caribische eilanden. Soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27. Morgen tropisch warm bij maximaal 33 graden. Later valt er een stevige bui. Tot zover het ANP-nieuws.
16: 100% puur

0: Ook als man mag je deze gewoon meezingen. Geen probleem, Linda, Roos en Jessica. Je hoorde alles of niets bij Radio Noordzee op deze donderdag, de 28e van mei alweer. Wat fijn dat je ook vandaag gekozen hebt voor de zender. Met 200% puur Hollandse muziek. Mijn naam is Luc. En ondanks dat het weer misschien niet zo mooi is als de afgelopen dagen en het Pinksterweekend, is er genoeg om vrolijk van te worden. Want ook vandaag weer een flinke dosis met 200% puur Hollandse muziek om de werkdag lekker achterover te trekken. Zometeen Simon Keizer en Paul de Leeuw. En nu de 2026 remake van dit liedje.
1: Meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht. Want meisje, je laat me schrikken als je lacht. Je tanden zijn zo heel lekker.
0: Ja, toegegeven, misschien een klein beetje ingehaald door de tand destijds. Maar Jeffrey Heze, Brace, Billy Dans en de Afro Bros maakten er een nieuwe versie van. Hoor je nu, dit is Meisje, jij bent veel.

0: Jarenlang net zo onafscheidelijk als Ernst en Bobby en Bassie en Adriaan. Nick en Simon, maar nu gaan ze allebei hun eigen weg. En het nieuwste solo-materiaal van Simon hoorde je zojuist bij Radio Noordzee. Ik heb gedanst en dan hoor ik je denken, zingen ze dan nooit meer met iemand anders? Nou, zeker wel. Luister even met wie Simon tegenwoordig zijn duetjes zingt.
1: Hey Joa, ben je er klaar voor je?
2: Ja.
1: Hoe zou het nu?
2: Gaan!
1: Ik zou het niet
2: weten!
1: Ik wou je
2: vergeten,
1: maar geloof me, je bent nooit
2: verdedigd.
0: Ja, lief, te horen op Instagram een duet met zijn zoontje. Je hoort het, de muzikale opvolging in Volendam is geregeld. We hoeven ons de komende jaren geen zorgen te maken, dat is lekker. Dit is Radio Noordzee, met nu de nieuwste van Gerard Joling.
3: Geef me de

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Direct.
14: Chef Special.
13: Jan Smit.
14: La Fuente.
13: Eada Borsato.
14: Hanna May. Mara Julia.
13: En Yves Berendsen.
14: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
13: Zorg dat je erbij bent.
15: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
16: Kippie.
17: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Dit is niet normaal meer.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
18: Lidl, Lidl deals.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
5: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Hoppakee, de afgelopen dagen was het zomer in Nederland en nu was het lente in Twente met Toontje Lager.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Yes, het is weer donderdag, doorbraken donderdag. Want elke donderdag rond dit tijdstip dan duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar de doorbraak van een bepaalde artiest. Want ja, iedereen is ooit ergens begonnen. Ergens werd dat eerste zaadje geplant voor muzikaal succes. En in dit geval gaan we heel ver terug in de tijd naar een liedje dat Pierre Cartner ooit schreef voor zangeres Mieke. Dat werd toen een bescheiden hitje. Het zette niet heel veel zoden aan de dijk, maar jaren later was er een jongen genaamd Marco Schuitmaker die door de cd-collectie van zijn vader ging en dacht, nou, hier kan ik misschien wel wat mee. Hij bracht het uit en het werd een enorme carnavalshit die daarna het hele land overspoelde. En we zingen hem allemaal elk weekend nog mee. De doorbraak voor Marco Schuitmaker. Dit is Engel.

0: Hoppakee, André Hazes met een klein voorschot op het weekend. Je hoorde Leef. Laten we eerlijk zijn, het is al donderdagmiddag. Ik ruik de vrijdag al. Of zijn het de bitterballen? Ja, het zijn de bitterballen, denk ik. Maar het weekend komt eraan. Je hoorde hem hier bij Radio Noordzee op donderdagmiddag. Bijna 2 uur. Zometeen de headlines uit het nieuws. En de printer heeft staan ronken. Zometeen een verse shownieuws-update. Allemaal na Flemming, Snelle en Trobi. Weer een dagje ouder.
1: Wat nou?

0: Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gaat

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé-sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op ElizaWasHere.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De EU gaat proberen nog meer dosis te krijgen, zodat we klaar zijn voor nieuwe besmettingen. Het middel komt uit Japan. De politie in Den Haag heeft een inwoner van die stad aangehouden die op het stadhuis had geroepen dat hij een bom bij zich had. Daarop werd het gebouw ontruimd en het gebied eromheen afgezet. Onderhandelaars gingen met de man in gesprek. Hij is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Bij een steekincident in de buurt van een AZC in Groningen is iemand gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is en waarom er is gestoken, weet de politie niet. De hulpdiensten waren er snel bij. Kort na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek naar de herkomst van objecten in de koninklijke verzamelingen. Een klein deel is onrechtmatig verkregen, bijvoorbeeld tijdens militaire acties in voormalig Nederlands-Indië. Maxima zegt dat transparantie belangrijk is voor een open gesprek met de landen van herkomst. Zonnig met wat sluierwolken en 20 tot 27 graden. Vanavond is het nog lang warm en morgen gaat de temperatuur naar maximaal 33 graden. In de avond kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.
8: 200% puur Hollands.

0: Robert van Hemert, Mohet dat nou bij Radio Noordzee, samen met de man die zelf ook af en toe wel een borreltje lust. Tenminste, ik vroeg het Donnie onlangs. Joh, drink jij vaak champagne?
1: Nou, ik ben tijdens oud en nieuw, dan verander ik wel in Proost Malone.
0: Ja? Ja, mooi. Proost Malone. Donnie hoorde je samen met Robert van Hemert bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. En over proosten gesproken, misschien heb jij binnenkort wel een reden om te proosten, omdat jij 2 van de allerleukste concertkaarten van dit jaar wint. Ja, hoe dat zit en over wie het gaat, vertel ik je zometeen hier bij Noordzee. Ook een shownieuws-update staat voor je klaar. En de Hollandse hitflits van deze week. Heb je die al gehoord? Hartstikke leuk. Dave Dekker, die ken je van Monica. Hij heeft een nieuwe single, die heet Vespa, en die komt er zo aangereden. Na Kenny B, over een stad waar ze wel eens op een scootertje rijden. Dit is Parijs, uiteraard, bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Mart Hoogkamer is achter de schermen nog steeds bezig met het opzetten van een mogelijke acteercarrière. De zanger heeft recent auditie gedaan en de reacties zijn enthousiast, zo zei hij gisteravond in Shownieuws. Ik kan natuurlijk nog niet alles zeggen, maar ik heb meegedaan, zei Mart. Om welke rol het gaat wilde hij dus niet zeggen. Ik vind dat altijd zo moeilijk om iets te moeten verbergen voor jullie, zo zei hij. Maar het zaadje is geplant en de plant is aan het groeien en nu is het wachten op de mandarijnen. En dan leuk nieuws voor fans van Guus Meeuwis, want hij geeft volgend voorjaar een concert in Rotterdam Ahoy. De Brabantse zanger speelt daar op 3 april, zo laat hij weten op sociale media. Guus speelde de laatste jaren vooral in het Philipsstadion in Eindhoven. In 18 jaar deed hij daar maar liefst 72 shows. Aan deze groots met een zachte G-concerten kwam in 2024 een einde. En Douwe Bob is na 17 jaar gestopt met het slikken van antidepressiva. De zanger bouwde de afgelopen maanden af en is er nu helemaal vanaf. Het voelt heel goed, het voelt als een overwinning, zo deelt hij in een video op Instagram. Hij stopte 3 jaar geleden al met het drinken van alcohol en nu voelde hij dat hij op het punt in zijn leven was dat antidepressiva niet meer nodig waren, zo legt hij uit. Ik voel me een beetje wazig, een beetje raar, een beetje duizelig, maar ja, dat hoort erbij, zegt hij. Maar ik voel me goed, ik ben niet down, ik sport fit.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Nijmegen's Finest, Frank Boeijen, de Frank Boeijen Groep. Je hoort de Kronenburg Park hier bij Radio Noordzee. En van Nijmegen is het een kleine, hoewel nou, redelijk grote stap naar Den Haag. En daar komt deze man vandaan.
1: Met Radio Noordzee naar Guido van der Graaf.
0: Ja, niemand minder dan Guido van der Graaf. Zijn carrière gaat als een raket de afgelopen jaren. Je kent hem van Waarom Nou Niet, Eigen Schuld, Het Maakt Niet Uit. En afgelopen jaar had Guido een van zijn muzikale hoogtepunten in datzelfde Den Haag, toen hij optrad in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Maar dit jaar gaat hij nou even een trapje erbovenop doen, want in november staat hij namelijk in de AFAS Live in Amsterdam. Het leuke is, jij kunt daarbij zijn, want de hele komende week win je hier bij Radio Noordzee exclusief kaarten voor het concert van Guido in de AFAS Live. Twee stuks, dus je kunt je beste vriend of vriendin, partner, boer, buitenlui meenemen en samen lekker proosten bij het concert van Guido in de AFAS Live. Volgende week maak je kans hier bij Radio Noordzee op die kaarten. En over volgende week gesproken, deze mannen zijn komende week te gast in de Radio Noordzee Middagshow. Een van de zomerhits van dit jaar. John West en Lange Frans. Het klinkt nog steeds gezellig.

0: show op radionoordzee.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zijn

0: Rechtstreeks uit Nuenen, Brabantse gezelligheid met Django Wagner. Je hoorde Kali bij Radio Noordzee. Hey, ik zit even op de klok te kijken, maar over exact 24 uur is het hier feest bij Radio Noordzee.
1: Cruijff en de Mol.
0: Ja, dan is het namelijk alweer tijd voor de derde editie van ons nieuwste radioprogramma hier bij Radio Noordzee. Cruijff en de Mol. Onder leiding van, jawel, Johnny de Mol en Estelle Cruijff. We dachten, weet je wat, we gaan de vrijdagmiddagborrel voortaan lekker naar voren halen bij Noordzee. En dus trappen we voortaan elke vrijdag om 1 uur het weekend af met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Uiteraard lekker veel gezelligheid, Nederlandstalige muziek en natuurlijk ook allerlei gasten. Onder wie morgen niemand minder dan Yves Berendsen. Ja, als je het over grote artiesten hebt. Hij schuift morgen gezellig aan bij Johnny en Estelle hier in Cruijff en de Mol. Mis dat niet, morgen op vrijdag vanaf 1 uur hier bij Radio Noordzee. En dit is Miss Montreal. Haar nieuwste heet Schuilen.

Smit bij Radio Noordzee. En samen, en zo is het maar net, we doen het samen. Samen bereiken we het einde van de donderdagwerkdag. Het is al bijna 3 uur, zometeen de headlines uit het nieuws. Een verse shownieuws-update komt er ook aan. En we gaan eens even polsen bij René Verkerk, de grote man, de kapitein van de Radio Noordzee middagshow. Wat er gaat gebeuren, zometeen tijdens de vrolijke afsluiting van de donderdag. Dat en meer zometeen hier bij Radio Noordzee. En dit is Sobi Levi. Hoe

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Bij Plus zijn we zelf ook...

0: gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De acties in het openbaar vervoer gaan door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. De bezuinigingen blijven boven de markt hangen, zei FNV-voorman Spekman. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het OM heeft een taakstraf geëist tegen een PVV'er die voor de provincie Noord-Holland werkt. Hij zou dik een jaar geleden met opzet tegen een demonstrant zijn aangereden en hij ging er daarna vandoor. Het OM vindt dat hij gestraft moet worden voor gevaarlijk rijgedrag en wil ook zijn rijbewijs een jaar afpakken. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. En dat doen ze op betere bedden dan in de noodopvang die de afgelopen dagen werd gebruikt. Die waren te hard en te smal, die bedden. En daarom gaat het Rode Kruis comfortabelere bedden neerzetten met een gordijntje. Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over, onder meer hard optrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing en nog geen boete. Met de geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het is zonnig, 22 tot 27 graden. Morgen zeer warm, 30 tot 33. En de zon schijnt dan, er zijn ook wolkenvelden morgen, maar later wel kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands.

0: Een van de klassiekers van Nick en Simon bij Radio Noordzee. Je hoorde Kijk Omhoog. En wij kijken even vooruit richting het einde van de werkdag. Want die donderdag zit er alweer zo goed als op, werkdag technisch gezien. En dat gaan we zo meteen eens even lekker vieren. Vanaf 4 uur hoor je namelijk de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René Verkerk. En laten we eens even polsen bij René wat er allemaal in de show gaat zitten. René, vertel. Goedemiddag.
1: Lucky, goedemiddag. Donderdagmiddag. Het weekend staat al een beetje om de hoek te gluren. Ja. Je voelt het aan alles en het wordt gezellig vanmiddag. Om 4 uur gooien wij de tent open en hebben onder andere Wolter Kroes te gast. En als Wolter Kroes te gast is, nou, dan kun je ervan uitgaan dat het een super lachenmiddag wordt. Daarnaast komt ook Sieneke langs. Sieneke heeft een nieuwe track gemaakt en die is hartstikke leuk geworden. En dat wil ze natuurlijk met heel Nederland delen. En dat is exact wat ze gaat doen vanmiddag. In Wat een Middag om 4 uur hoop ik dat je erbij bent op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Radio 2-DJ Annemieke Schollaar deelt naar nieuws over haar gezondheid. Ze heeft kanker en is daarom de komende tijd niet te horen op de radio. Dat laat ze weten op Instagram. Annemieke wordt volgende week geopereerd. Het is uiteraard een enorme schok, maar gelukkig kan ik goed behandeld worden, zo laat ze weten. En het is al heel snel. Vandaag maak ik voorlopig mijn laatste uitzending en volgende week word ik geopereerd. Als het allemaal meezit, zou die operatie voldoende kunnen zijn. En die kans is groot, zo zegt ze. En het gaat naar eigen zeggen goed met Jan Smit. Ondanks de roerige periode rondom de scheiding met Lisa Plath heeft hij zin in de aankomende toppersconcerten. Dat vertelt hij vanmiddag voor de camera van Shownieuws. Jan zegt ook dat hij veel steun krijgt van zijn topperscollega's die hem naar eigen zeggen op de been houden. Verder wil Jan niets kwijt over de scheiding. In maart werd bekend dat Jan en Lisa uit elkaar zijn. Ze waren sinds 2011 getrouwd. En Mart Hoogkamer is achter de schermen nog steeds bezig met het opzetten van een mogelijke acteercarrière. De zanger heeft recent auditie gedaan en de reacties zijn enthousiast, zei hij gisteravond in Shownieuws. Ik kan natuurlijk nog niet alles zeggen, maar ik heb meegedaan, zei Mart. Om welke rol het gaat, wil hij dus niet zeggen. Ik vind het altijd zo moeilijk om iets te moeten verbergen voor jullie. Maar ja, het zaadje is geplant en de plant is aan het groeien. En nu is het wachten op de mandarijnen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Hoppakee, nog 49 dagen en dan kunnen we weer...
1: Hukken!
0: Inderdaad, lekker een potje hukken op de Zwarte Cross. En je hoorde de mannen die daar uiteraard met regelmaat vertegenwoordigd zijn. Normaal en mama, waar is Min Pils op de donderdagmiddag van Radio Noordzee? 200% puur Hollands, leuke duo's onderweg. Suzanne en Freek, Donnie en Senna. En dit is een opvallende combi, maar wel leuk. René Vroger en Waylon.

0: Alle info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Oranje fans.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
10: Kippie!
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Gordon met Replay, Me Lobby You hoorde je bij Radio Noordzee. Uiteraard in het verleden al succes gehad met elkaar. Never Nooit Meer bijvoorbeeld. En nu zijn de mannen dus weer helemaal terug. Replay gaat ook een grote concert geven aan het einde van het jaar, waar Gordon een van de gastartiesten is. En ja, die Me Lobby You doet het eigenlijk hartstikke goed in de hitlijsten ook. En het leuke is, onlangs waren Gordon en Replay te gast bij mijn collega Sylvan Stoet in de Radio Noordzee ochtendshow. En toen ging het er ook over hoe leuk het is dat het eigenlijk weer een beetje is zoals vroeger. Hoewel,
1: heren, hoe gaat het? Want hoe leuk is dit weer samen?
2: Heel leuk. Ja, fantastisch hoor. Het is gewoon, na 25 jaar hebben we nog steeds weer gewoon de sound weer opgepakt.
3: Ja, alsof we nooit zijn weg geweest. Toch? Ja. Samen.
4: Dat is, ja. Zo voelt het wel, ja. Ja.
1: Maar we zijn wel ouder geworden met z'n allen.
3: Nou, alleen Gordon, wij niet.
2: Ja. Nou, dat is inderdaad waar. Black don't crack. Maar ik heb alleen maar rimpels gekregen.
0: Ja. Weet je wat het is? Een beetje zichtbare levenservaring is nooit verkeerd. Ja toch? Gordon.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Stef Eckel en Harry Vermeegen. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

Hans. Je hoorde Gappie Sappie bij Noordzee. Het is bijna 4 uur. Zometeen de Noordzee Middagshow. René, Jonathan en Kobus in de startblokken. Om jouw werkdag lekker af te gaan sluiten hier bij Noordzee. Ik ga eens even ergens een donderdagmiddagborrel drinken, denk ik.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
7: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Eén verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
16: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater.

0: tickets en info johnnythemol.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een deel van Zandvoort is nu veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Er waren opstootjes en sommige strandtenthouders gingen eerder dicht omdat ze zich niet meer veilig voelden. Op het strand en in stationsgebied heeft de politie nu extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Het eerste gesprek om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te krijgen is mislukt. De vakbonden waren op het katshuis, maar waren ook zo weer weg. En dat betekent dat de acties in het openbaar vervoer gewoon doorgaan over een kleine maand. Maar premier Jette houdt hoop. De deur staat altijd open, zegt hij. In het Duitse Witte, net over de grens bij Venlo, zijn apen ontsnapt uit een opvang. Die zijn niet gevaarlijk, maar er wordt toch naar ze gezocht. Eentje is inmiddels gevangen en een ander is gezien op een begraafplaats, maar die loopt nog vrij rond. Mensen moeten de politie bellen als ze een aap in bijvoorbeeld hun tuin zien. Een enorme verrassing op Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij werd uitgeschakeld door de Argentijn Francisco Cerúndolo. Het leek een makkelijke middag te worden voor Sinner, want hij stond 2 sets voor, maar werd uiteindelijk toch ingemaakt. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Ook vanavond nog lang warm met zon. Morgen wordt het zeer warm met maximaal 30 tot 33 graden. De zon schijnt dan en er zijn wolkenvelden. Later stijgt wel de kans op een fikse bui. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 45 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg, 20 minuten. Ook 20 minuten op de A15, Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. En de laatste van dit moment is de A20, Gouda, Hoek van Holland voor Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar is je vertraging 18 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu

0: Frans Bauer. Zij hoort bij mij donderdagmiddag. Het is 4:07. De wekelijkse pre-vrijdag hallucinatie is, denk ik, officieel begonnen bij deze.
1: Ik zie het weekend al een klein beetje in de verte.
0: Maar komen ze in alle opzichten, is dit wel een ongelukkig tijdstip. Weet je, het is nog te laat, 4:10, om nog een beetje productief te zijn. Het is net te vroeg om ongestraft een fles wijn open te trekken, denk ik.
2: Ah, ja.
1: Mega files. Het is de

0: denk dat 99,9% van alle aanhangers van dit radioprogramma denken... Hey, hoorde ik dat nou goed?
1: Wie zat daar?
2: Is het hem echt?
0: Ja.
2: Is het hem echt?
0: Dames en heren, hij is medisch verantwoordelijk voor acuut meezingen. Brengt altijd de zon mee waar hij ook gaat. Zelfs als het stortregent. En is zoals normaal gesproken en ook vandaag altijd voorzien van een flinke dosis energie. De officiële leverancier van kippenvel tijdens welk voetbaltoernooi dan ook. De schrik van elke decibelmeter en vooral de beste vriend van deze radioshow. Met een glimlach die breder is dan de A1. De absolute sfeermaker, Walter Kroos!
3: Mag ik wat vragen?
0: Ja, mag wat vragen.
3: Hoe lang heb jij hierover gedaan? Ja, ik
0: ben hier weken mee bezig, Walter.
3: Ik geloof je.
0: En wij hebben elke dag gasten. En ik vind dat elke gast verdient gewoon een mooie annons.
3: En doe je dat met AI of doe je dat echt zo?
0: Nou, het wil wel helpen.
4: Hij leest gewoon bij iedereen dezelfde tekst voor. Alleen de laatste naam vooral.
0: Er komt ook een klein stukje gevoel bij kijken.
3: Ja, maar even één ding, René. Ja. Jij bent ook mijn roet.
0: Ja,
3: roet. Roet de zonlaag.
0: Natuurlijk gaan we zo even draaien. Wat een goede tune is dat.
3: Leuk, hè?
0: Dat is helemaal gewoon in de zomer. Maar ja, ik moet jou natuurlijk wel, je bent officieel de leverancier van de grootste E- en WK-hit ooit. Heb jij zin in het WK?
3: Ja, zeker. Ik moest alleen wel ontzettend lachen om onze bondscoach gisteravond. Want wat was hij een droeftoeter.
1: Ja. Hij was niet in echt een opperbeste stemming.
3: Gezellig. Hij was niet. Van jongens, we gaan het doen.
0: Nee.
3: Natuurlijk, je hoeft dat ook niet te roepen. Want we zijn er weer bij en dat is prima.
0: Ja.
3: Het hoeft niet onwijs te zijn.
0: Maar ik heb ook niet het idee
3: dat... was niet vrolijk.
0: Koeman of zo is niet iemand die voorop gaat in de polonaise.
3: Heb ik wel meegemaakt.
0: Heb je meegemaakt?
3: Ja. Ik heb wel eens op een feestje bij hem gestaan. Ja. Zo liep hij voorop met zijn vrouw en zijn zoon en zijn dochter.
0: Oh, okay.
3: Ja, dus hij kan het wel, hoor.
0: Ja, maar dat was gisteren
3: hij was niet zo vrolijk.
0: Dat niet aan de hand. Maar het moet toch een kwestie van tijd zijn. Dat er komt een keer een WK-remake van FIFA Hollandia... met een paar spelers uit het Nederlands elftal.
3: Ik heb er 17 al gemaakt, joh.
0: Ja, dat is zo.
3: Nee, is niet waar.
0: Volgende EK of zo zou leuk zijn, man.
3: Ja, maar er is altijd één groot probleem.
1: En dat is?
3: Nee, ik word elke keer verslagen door mijn eigen plaat.
0: Ja, dat is het, ja.
3: Door de eerste.
0: Ja.
3: Gewoon, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat. Nog lang niet uitgeblust.
0: Weet je,
3: en daarom is hij ook groot geworden, die plaat.
0: Ja.
3: Want als het alleen over voetbal gaat...
0: Ja.
3: Dan heb je hem maar twee keer, één keer in de twee jaar kan je hem doen. En nu doen we hem elk weekend.
0: Ja, en daar komt nooit een eind aan. Dit blijft tot de lengte. Tot onze dood blijven we dit zingen, Botten.
3: Ik hoop dat als mijn kist ooit zakt, dat ze dan draaien. We zijn er weer
1: bij. Hij was er weer bij.
0: We zullen kijken misgaan.
3: Over een jaar of 40.
0: Ja, ik denk wel dat we hem meteen even moeten doen aan het begin van de show. Dan is de stemming is meteen gezet.
3: Leuk.
0: En dan moeten we het zometeen nog ontzettend veel over Route du Soleil hebben en allerlei andere zaken.
3: Top.
0: Je bent even een klein...

0: klein uurtje te gast. Jawel, vind ik altijd leuk als jij er bent.
1: Ja, maar wij hebben een gezamenlijke hobby.
0: Ja, maar wij hebben sowieso...
2: Biljarten.
0: Wotter is ook mijn nautische vriend.
1: Oh. We zijn vaarvriendjes.
0: Wij zijn vaarvrienden, maar we delen sowieso heel veel hobby's. Ook.
1: Veel optreden samen.
0: Zeker.
1: He,
0: auto's vinden we ook allebei leuk.
1: Ja. We hebben dezelfde auto.
0: Dezelfde auto.
1: Ja, per ongeluk. Smart,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, smartje. ik zag vandaag een post van jou op Instagram. Hè. Dat had een beetje te maken met de Route du Soleil, denk ik.
1: Ja.
0: Jij vroeg jouw volgers als je nou een playlist moet maken... voor als je een lange autorit moet maken.
1: Ja.
0: Voor de boeg hebt. Wat zet je er dan in? Maar ik wilde jou die vraag ook eens stellen. Als jij nu een paar liedjes daarin zou moeten zetten... waarvan je denkt...
1: Ik zou sowieso Radio Love van de Golden Earring erin willen hebben.
0: Ja, ja.
1: Toto Pamela, want daar is mijn dochternaam genoemd.
0: Ja, Pamela, natuurlijk.
1: Ik vind De Dijk. En ik heb geen centen maken.
0: Oh ja, die.
1: Vind ik ook een steengoede plaat.
0: Dat is niet heel geheel autobiografisch in jouw geval.
1: Nee, nou, wel. Maar ja, dat is mijn reden. Nee, maar ja, en ik hou ontzettend van dancemuziek ook.
0: Ja, ja.
1: Ik vind Juice bijvoorbeeld helemaal te gek met die nieuwe hit die er is.
0: Ja.
1: Maar ja, ook Nederlandstalig.
0: Ja. Ja, zou je er iets van jezelf in zetten, denk ik?
1: Route du Soleil.
0: Ja, ik word er vooral zo
1: Dan word ik vrolijk. En
2: knuffelbeer.
1: Ja, ik bel je straks op. Vertel. Ja, knuffelbeer ook.
2: Ja, vind ik dat een goed. Die moeten we later in de uitzending even draaien.
0: Even draaien.
2: Ik zou die hoor je
1: eigenlijk
2: nooit
1: nog
2: meer.
1: Een keer uit moeten brengen.
2: Ja. Wat een leuke plaat was dat, zeg.
1: Ja, ik was er bang voor, hè, voor de knuffelbeer vroeger.
0: Ja?
2: Oh ja?
1: 19 jaar, 20 jaar, dan sta je op het podium. Mag ik je knuffelbeer zijn?
0: Ja, ik begrijp het, ja.
1: Als je het even niet redt.
0: Doe gewoon.
1: Mag ik je knuffelbeer zijn?
2: Op de rand van je. En nou wil ik bij iedereen op de rand van de...
0: Ja, maar niet
2: durf ik het wel te zien.
0: Niet van een knuffelbeer.
1: Nee, zeker
0: niet van een maskerbeer misschien.
1: Hey, maar dat was een goed liedje vroeger.
0: Ja, geweldig.
1: Gewoon
0: dat.
1: Uitbrengen. Leuk, hè?
0: Zou Jacques Herp daarin staan, denk jij?
1: Manuela.
0: Het is vandaag een bijzondere dag,
2: ja, Jacques Herp wordt vandaag 80 jaar.
1: Nee.
2: Ja.
1: Al die jongens worden 80, hè?
2: Ja, ja, en hij is er nog steeds. Ik weet niet of hij nog optreedt.
1: Jawel, zij wel, hoor.
0: Hij staat bij ons tijdens de vierdaagse feest op het Hertogplein.
1: Weet je dat hij altijd twee verschillende schoenen heeft?
0: Klopt.
1: Zwart-wit.
2: Serieus?
1: Ja, altijd. Altijd zwarte en een wit.
0: Altijd.
2: Oh, wat grappig. Maar hij is 80 vandaag en ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land om te vragen hoe het ermee gaat. Maar altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
3: Kobus, belt je zomaar even op.
4: Zeg Manuela.
2: Goedemiddag Manuela, met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
4: Dat mag.
2: Hoe gaat het met u?
4: Waar bel je voor, Kobus?
2: Nou, nee, om deze vraag te stellen hoe het ermee gaat. Maar ik zal ook even uitleggen waarom ik nou juist met u bel om deze vraag te stellen.
4: Ja.
2: Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik bel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Oh god, wat heb ik gemist? Nou, is Jacques Herp overleden?
2: Nee, Jacques Herp is vandaag jarig.
4: Oh god.
2: Dus ik denk ik bel even met Manuela om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Ja, hoe kom je aan mijn nummer?
2: Ja, via het internet.
4: Oh, dan heb je mijn bedrijfswebsite gevonden.
2: Inderdaad. Hoe gaat het met Manuela?
4: Ja, met Manuela gaat het goed hoor. Die ligt niet dood onder een brug.
2: Niet aangereden?
4: Nee, niet aangereden. Nee.
2: Is er helemaal niks waarvan u zegt, nou ja, leuk dat je het vraagt, maar dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen?
4: Nee. Leuk dat je het vraagt. Maar waar gaat dit naartoe,
2: Kobus? Nou, dit gaat helemaal nergens naartoe. Dit is gewoon een gesprek van mens tot mens.
4: Ik ben niet in de uitzending, of wel?
2: Ja, natuurlijk.
4: Nee, joh.
2: Ja.
4: Dit is toch hilarisch?
2: Dat moet nog blijken natuurlijk, Manuela.
4: Nee.
2: Maar ik hoor dat u bekend bent met de muziek van Jacques Herp.
4: Ja, ik heb er wel een beetje jeugdtrauma aan overgehouden, hoor.
2: Ja, werd u ermee gepest?
4: Nou, niet, mensen bedoelden het niet als pesten, maar elke keer als iemand dan vroeg van, oh, hoe heet je dan, Manuela, dan begonnen mensen toch spontaan. Nou ja, en als kind ben je daar snel klaar mee, denk ik.
2: U hebt de plaat van Jacques Herp niet in de kast staan?
4: Nee, hij staat niet in de kast. Dan moet ik eerlijk zeggen, als ik hem ooit... tegen was gekomen bij de kringloop in de vinylbak, had ik hem zeker meegenomen. Maar for all time's sake. Nee, inmiddels ben ik het trauma wel voorbij. En blijft het, het blijft een tragisch lied. Laten we het daarop houden.
2: Kent u ook nog andere nummers van Jacques Herp?
4: Nee, ik ken wel andere Manuela-nummers. Julio Iglesias heeft een nummer Manuela.
2: Manuela, en die heb ik dus wel, ja.
4: Precies, en die heb ik dus wel op vinyl. Het is ook een vreselijke, het is natuurlijk een vreselijke glijer. Zowel het lied als de man. Maar die staat wel in de platenkast.
2: Ja. Nou, leuk om met Manuela gesproken te hebben op de 80ste verjaardag van Jacques Herp.
4: 80, wat een leeftijd. Ja. Nou, gefeliciteerd Jacques. In ieder geval beter nieuws dan dat ik dacht van de man is overleden. Dat gun ik hem niet, ondanks mijn jeugdtrauma. Ja. En fijn dat hij deze mooie leeftijd heeft mogen bereiken.
2: Ik zeg mooie woorden van Manuela. En mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
4: Ja, dat mag.
2: Dan ga ik de knuffel naar je toe sturen.
4: Hartstikke lief.
2: Oké, fijne dag.
4: Dankjewel, veel succes. Dag, kom.

0: Manuela. Manuela.
1: De 30 populairste Nederlandstalige

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun & Philips Lumea tot 75 euro korting en snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
14: Everyone from left to right van Holland, kom ze aan. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Het is de 4:30 geweest. Ja, komende nacht een graadje of 11. In het noorden 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts 30 tot 32 graden.
20: Ja, een code geel zag ik alweer.
19: Code geel. Ja. Dat is weer tijd voor. Ja, je moet je druk maken als er 32 op de teller staat. Vroeger zeiden ze bij het weerbericht gewoon, het wordt hartstikke lekker weer. Maar nu maken we ons druk om alles.
21: Sterker nog, in Frankrijk is het Weerinstituut aangeklaagd, omdat ze namelijk vinden dat er veel te rode kaarten met allemaal angstbeelden worden geprojecteerd.
22: Aan de andere kant, het is ook wel heet, hè? Het is mei.
19: Ja, het is in mei. Ja,
22: het is nog maar mei. Ja, straks hebben we weer een klote zomer. Ja. Krijg dat weer.
19: Het is wel aan de kust een paar graden koeler voor degene die het iets te warm vindt. Dus het noorden heeft vannacht 11 graden. De Randstad heeft een slaapkamer die voelt als een swarma-tent. Zo moet je een beetje
23: Radio Noordzee. Verkeer.
24: 69 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor een half uur. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. 30 minuten. En de laatste is de A9, dat is Amstelveen-Alkmaar. Vooruit Geest, ook daar een ongeval in je vertraging bijna 3 kwartier.
19: Nou, we gaan er eens even lekker voor zitten, want ook onze komers zitten klaar.
23: Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
21: Het Fries Museum in Leeuwarden stelt een tentoonstelling uit omdat er signalen zijn dat de kostbare objecten niet veilig zouden zijn. De directeur wil er verder geen details over geven. Utrechtse gemeenten nemen nog geen vluchtelingen over uit het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel gemeenten wijzen erop dat ze al veel doen of binnenkort een opvanglocatie openen. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs alle gemeenten in de provincie. En Matthijs van Nieuwkerk komt terug op televisie. Hij gaat bij SBS6 een programma maken over Aretha Franklin. Het wordt gemaakt in Amerika. Hij gaat er naartoe samen met zangeres Sherma Rouse.
19: Oh, dat is wel leuk. Matthijs. Super. Ja, Matthijs, terug op televisie bij je.
0: Verdient hij ook, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja,
21: hij zou, dat hij verdient, dat denk ik wel zeker.
22: Daar had ik het niet over.
0: Ja, Matthijs heeft toen ook het programma met Rob, met snorbolletjes gemaakt over de Franse chansons. Ja, dat doet hij leuk.
19: Ja, dat doet hij goed.
22: Fantastisch.
19: Nou, ja. Fijn dat hij weer terugkomt. En in de goede handen, in de Talpa-stal. Dus
21: ja, hij heeft geen contract getekend. Dat heeft zijn manager er nog wel bij gezegd. Okay. Dus misschien is dit gewoon even een soort snuffelstage. Ja. Maar dan een wat duur betaalde
0: Wij praten wel even met hem.
19: Wat niet eens kan nog komen. Kom eens, wat viel jou nog meer op vandaag?
21: Nou, niet alleen Jacques Herp is vandaag jarig. Ook het IJsselmeer. Want vandaag in 1932, 94 jaar geleden, werd de Afsluitdijk 'smiddags om 1:02 gesloten. Oh. En toen werd de Zuiderzee het IJsselmeer. Het IJsselmeer. Dus nog 6 jaartjes en dan is het...
22: Zuiderzee heet nou IJsselmeer.
19: IJsselmeer, Markermeer, Gouwzee heb je natuurlijk ook nog.
21: Ketelmeer.
19: Ja, daar liggen, dat is een mooi gebied.
21: Weet je er nog meer?
19: Nu weet ik het niet meer.
21: Oké. Okay. Vandaag internationale hamburgerdag.
19: Dat geeft de burger weer een beetje moed.
21: En vandaag ook de dag dat bekend is geworden dat de TikTok-shop half juni naar Nederland komt. Ja. Nou, wist ik niet. Ik dacht dat het een horlogewinkel was. Nee, maar dat schijnt niet te zijn. Ja. Gewoon van alles dat je van alles kan kopen als je op TikTok zit.
0: Het zal wel kwaliteit zijn.
21: Nou, men is nu bang voor impuls aankopen. Omdat er vooral heel veel jeugd natuurlijk zit op TikTok.
22: Ik liep gisteren even op de PC per ongeluk. Ja. Ik moest wat kleding halen. Ja. Er staat er bij die zwartwinkel.
0: Ja, die Omar Piquet.
22: 400 man voor de deur.
19: Ja, dat is niet normaal.
0: Terwijl die klokjes daar niet eens liggen. Want die zijn allemaal weer teruggestuurd naar het hoofdkantoor.
22: Een hele rits, hè?
19: Ja. Het is bizar, hè?
22: Ja. Het is niet normaal.
19: Ja, ja, ik vind het ongelooflijk inderdaad ook als je bij die dure kledingwinkels kijkt... hoeveel er naar binnen gaat. En hoeveel tasjes weer naar buiten komen.
21: Naar buiten komen,
22: ja. Nou, ik niet.
19: Kobus, de Route du Soleil, hè? Dat is natuurlijk de beroemdste, de meest beruchte vakantieroute van Europa. Ja. En achter de eindeloze kilometers schuilt natuurlijk altijd een bijzonder verhaal... Heb jij enig idee hoeveel auto's er per jaar over de Route du Soleil rijden? Heb jij enig idee, coach?
21: Hoeveel auto's?
19: Ja. Per jaar.
21: Per jaar?
19: Ja.
21: 10 miljoen?
19: Nee. En wat jij?
22: 20 miljoen.
19: Ja. 25 miljoen auto's.
22: Hey, ik heb een idee. Ja. Als nou iedereen uit Nederland straks over die Route du Soleil rijdt... Ja. En allemaal door die dorpjes... Ja. En ze gaan een filmpje maken met... Ja. Jij bent mijn route.
19: Ja.
22: Hey,
19: ja.
22: En die naar Radio Noordzee stuurt.
19: Dat, nou,
22: hebben we wel een mooie TikTok-actie.
19: Hebben we mooie
0: Zeker.
22: Jij begint, Kobus. Ja. Ja.
19: De officiële route heeft een totale lengte van 780 kilometer. Dus daarbinnen zou het moeten lukken. Hij loopt van Parijs tot aan Marseille. En het is dé perfecte zomertune waar Wolter mee gekomen is. We gaan zo meteen eventjes draaien. En we hebben nog van alles te bespreken.

0: verdriet is denk ik wel het ergste dat je kan overkomen.
1: Ik heb het met mijn dochter meegemaakt dit jaar.
0: Je weet ik, Jezus, met Pamela.
1: Jezus, ja. Die was wel echt... Ja. Oh, die waren we hier. Ja, ja. Ze vertelt.
2: Over Belmen, toch?
0: Je hebt, ja. Je hebt er helemaal een liedje over gemaakt.
1: Belmen, liefste Belmen.
0: Oh, vervelend. Maar ook vervelend als je dat dochter bent.
1: Ja, als vader is dat een drama.
0: Dan denk je van, joh, laat het mij dan maar overkomen in plaats van mijn dochter.
1: Dat gek is dat bij mijn zoons heb ik daar nooit... Want die gaan meteen weer naar de volgende.
0: Ja, dat is het.
1: Ik snap er geen reet van, maar het is echt
2: waar. Op de cruise control.
0: Dat is een beetje...
1: Dat beetje... gaat over het algemeen wat sneller bij mannen.
0: Zit in de genen, hè?
1: Ja.
0: Denk ik. Ja. Hey, je hebt geweldige leuke platen uitgebracht voor de zomer. Dat heerlijke gevoel vertaalt zich eigenlijk in alles. Roet du Soleil, we draaien hem al hartstikke lang. In de clip van deze track zien we jou gezellig carpoolen met heel veel muzikale vrienden.
1: Allemaal kinderen, ook die.
0: Ja, ook ja. Ja. Maar met wie zit jij zelf het allerliefste heel lang in de auto?
1: Heb je het over mijn kinderen?
0: Maakt niet uit.
1: Maar in ieder geval niet met Tessis.
0: Nee.
1: Want mijn vrouw die is altijd bang. Ik rijd of te hard of ik moet
2: remmen.
1: Kriek of wat.
2: Zie je die auto wel van rechts?
1: Ik word er helemaal gek van. Ze heeft hoogtevrees. Dus als we op een bergje rijden, op een heuveltje in Bergen, heeft ze hoogtevrees.
2: Daarom heb je een SUV gekocht.
1: Die niet? Ja, juist. Nee, met wie zou ik... Ja, met jou bijvoorbeeld, René.
0: Ja, ik sta het heel even.
1: Lekker lul over muziek, van alles, gezellig.
0: Ja, maar niet alleen over muziek ook. Gewoon over dingen uit het leven, weet je wel.
1: Dat doen we af en toe ook, hè.
0: Zeker.
1: Bij C-Fit zitten we af en toe heel lang te praten met elkaar.
0: Ja, jij bent natuurlijk ook echt een autoliefhebber. Dat vind ik ook mooi. Maar wat is de absolute nummer 1 regel in de auto van Wolter Kroes?
1: Hij moet veilig zijn.
0: Ja.
1: Goed rijden.
0: Ja.
1: Comfort hebben, omdat we natuurlijk 100.000 kilometer per jaar rijden.
0: Maar ook niet iets van, niet met de deur gooien of niet met je vingers op de
1: automatisch dicht.
0: Ja, soft close, hè?
1: Nee, maar ik ben, de meeste mensen, ik ben gek op Mercedes. Ik rij al vanaf mijn 25e Mercedes.
0: Ja, ja.
1: Ik ben één keer legitiem vreemd gegaan.
0: Ik weet het, ik weet
1: het. BMW en Audi.
0: Ja, ik weet het.
1: Ik rij al bijna mijn hele leven vanaf dat ik mag rijden.
0: Ja.
1: Heb ik het geluk dat ik Mercedes mag. Ik begon trouwens met een hele ouwe, jongens.
2: Ja, de 109 moet je het leren.
1: Met 109
2: volledig diesel.
1: Het duurde nog 10 jaar voordat ik mijn eerste nieuw had. Ja. Ik kwam daarna laat me los, kwam dat pas.
0: Goed, hè?
1: Ja. Maar ja, ik moet gewoon een goede auto en Mercedes is al gewoon te goed. Maak wel te veel reclame, hè, nu?
0: Nou, ietsje, maar dan maak ik
1: kijk nou, dus we
2: krijgen... Nee, maar misschien dat er nog een autootje voor ons in zit.
1: Wat? Ik denk dat Gomez wel blij is met ons.
3: Je mag de rest van het jaar gratis met de taxi.
0: Wat is het meest gênante voorwerp dat er in het dashboardkastje van je auto ligt?
1: Een Satisfyer van Tessa, maar dat is niet zo.
0: Dat is niet zo,
1: ja. Dat klopt niet, want dat wil jij natuurlijk weer horen. Het meest gênante.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb wel eens mijn onderbroek volgescheten. En die heb ik echt een half jaar in mijn kofferbak gehad. In een plastic zakkie.
0: Serieus? Sorry.
1: Ja, nou, maar dat was echt verschrikkelijk. Ik was een dagje bij Willem van Kooten, liedjes luisteren. En Willem die rookte sigaren. Maar echt van die cohibas van een halve meter bewijzen van. Willem, mag ik er ook eentje? Hij zei, ja, dat mag jij wel, maar die kost $100.
0: Oh.
1: Hij zei, dat meen je niet.
0: Oh.
1: Ja, maar dan mag je hem hebben. Maar je rookt hem op ook.
0: Ja, en dat heb je gedaan.
1: En we gedaan.
0: Ja, en toen stond ik samen in
1: Leeuwarden. En ik zong Het Seizoen van Ons. Als jij maar van me houdt. Ik vond het zo langs mijn scheenbeen naar beneden lopen.
0: Dat zijn toch de beste verhalen.
1: Ja, want dat was het allerergste gênantste. En dan gewoon ook zo. Ja, dat moet je op camera zien. In de lucht zitten tijdens het rijden. Dat je niet die gaatjes in je stoel.
0: Nee, dan ben je dicht. Je was eigenlijk letterlijk en figuurlijk de sigaren.
1: En dan ook nog handtekeningen uitdelen.

0: echt 20 jaar geleden. Jongens.
1: Maar een goed verhaal.
0: Dat is het ergste wat ik ooit meegemaakt. Okay. Ja, je vroeg erom.
1: Ja, ik vroeg erom en ik heb een eerlijk antwoord gekregen. Ja. Kom eens, om jou een idee te geven. 46 grote benzinestations, waarvan het grootste tankstation van Europa, aan de Route du Soleil. Er worden op één zomerdag tienduizenden liters koffie wordt er getapt om de chauffeurs die daar rijden een beetje wakker te houden. Het is het anthem van deze zomer. En ik wil je ongelooflijk danken voor het afleveren van deze track.
0: Dankjewel, jongens.
1: Tof dat je er was.
0: Dankjewel.
1: Walter Kruijs! Yeah.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
5: vliegtickets.nl.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
4: Vertrouwd sinds 1999.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 21:30 bij Net5 en op kijk.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: waar?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die wordt een paar maanden uitgesteld, omdat er signalen zijn dat het zilver niet veilig is. Leeuwarden is mogelijk extra voorzichtig vanwege de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Groot nieuws in Medialand. Matthijs van Nieuwkerk komt na 4 jaar terug op tv. Hij gaat binnenkort naar Amerika om samen met zangeres Sherma Rouse een programma te maken over Aretha Franklin. Maar ook hun eigen levens komen aan bod. Het programma wordt uitgezonden op SBS6. Raisa Blommesteyn van Ongehoord Nederland heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen dan ze eerder van de rechter kreeg. Ze moet een taakstraf doen van 20 uur in plaats van het dubbele. Blommesteyn gebruikte op X het N-woord. Ze reageerde op een vechtpartij waarin ze gekleurde mensen aanwees als zondebok. Tennisser Jannik Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij vloog er in de tweede ronde uit. Maar Sinner verloor misschien ook wel van de weersomstandigheden. Hij stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is 31 graden in Parijs. En op de beschutte baan waarschijnlijk nog warmer. Het is zonnig met wat sluierwolken en zomers warm, ook vanavond nog. En morgen is het nog warmer, dan kan het wel 33 graden worden. Later wel kans op een fikse bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 76 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar is je vertraging 26 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 41 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Heemskerk is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Komt door een ongeval dat daar eerder gebeurde. En je vertraging daardoor is 49 minuten.
0: 100% duur.

0: Het is Guido van der Graaf. En waarom nou niet bij Radio Noordzee? Komende maandag is hij de gast in de middagshow. En ja, ik weet niet of ik het mag verklappen, maar ik doe het maar gewoon stiekem. Hij geeft natuurlijk in november dit jaar dat concert in AFAS, in Amsterdam.
1: Grote AFAS-concert.
0: Zeker, en zo goed als uitverkocht. En het mooie nieuws is, misschien moet ik het niet al te hard zeggen, want anders maak je slapende honden wakker, wellicht. De allerlaatste kaarten die gaan eruit komende week.
2: Hier.
0: In dit programma.
2: Oh, dan weten wij dat alvast. Ja,
0: alvast. Grappig. Kopers. Dus dat gaan we komende maandag even aftrappen met Guido in the House.
3: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Ja, en de middag is het zeker. Walter Kroes is nog maar net naar buiten gelopen. Of de volgende gezellige gast komt alweer naar binnen. Ze bracht in 2010 heel het Songfestival in totale verwarring door een compleet draaiorgel op het podium te slepen. De vrouw die eigenhandig de Shalalali tot

0: schrik van elke chagrijn. Nog altijd de vrolijkste stem van Nederland. Sineke! Hey!
1: Nou, zo'n aankondiging heb ik nog nooit gehad.
0: Ja, welkom. Nou, leuk dat je er bent.
1: Ja, heel erg leuk.
0: We hebben geen draaiorgel in het huis, maar wel een drankorgel.
2: Ja, ik zit naast je.
1: Dus oh, nou, dat vind ik misschien nog wel leuker.
2: Dat is leuker, hè?
0: Ja. En wel gefeliciteerd met jouw nieuwe track. Ik doe wat ik wil.
1: Klopt, inderdaad. Dank je wel.
0: Wat een leuke plaat heb je uitgebracht.
1: Ja, dank je. Ja, echt lekker feest. Zomers. Ja. Echt weer van deze tijd.
2: Perfecte time.
0: Ja, in hoeverre weerspiegelt dit de keuzes die je de afgelopen tijd in je leven hebt moeten maken?
1: Nou, ik ben afgelopen jaar wel veel in de studio bezig geweest. Ja. Eind 2025 ben ik de studio weer ingegaan. En toen hebben we heel wat demo's opgenomen. Mm. Ook echt nieuwe liedjes. Maar toen zei Emiel Hartkamp, die zei tegen mij... Hij zegt, je moet eens naar... Want we waren ook met wat covers bezig. Mm. Om weer een nieuw leven in te blazen. En toen zei hij van, je moet dat liedje van... Hanny Robsoren heeft het natuurlijk uitgebracht.
0: Ja.
1: Ik doe wat ik wil. En toen luisterde ik daar weer. Ik dacht, ja,
0: leuk.
1: Dit is precies... Wat bij me past.
0: Dit is in de
2: je hebt gedaan wat je wilde.
0: Ja. Ja, wat leuk.
1: Ja,
0: dus. Ik zag toevallig laatst zag ik van jou een heel mooi openhartig gesprek. Bij de EO, het programma De Kist.
1: Ja.
0: Over het opnieuw opbouwen van je leven. Is zingen op het podium staan nu ook voor jou, zeg maar dan... met het nieuwe liedje de ultieme manier om dingen dan te verwerken of zo? Of hoe werkt zoiets dan?
1: Nou ja, het optreden, dat is eigenlijk sowieso echt een uitlaatklep van mij. En dat heb ik mezelf de afgelopen jaren al te veel maar beseft. Ja,
0: ja goed. Ja,
1: dat op het podium daar... Ja, dat is zo gek. Maar als ik dan het podium opstap... En ik zing mijn eerste liedje... dan kom je in een soort eigen wereld of zo terecht... Mm. Dat je alles vergeet. Ik vergeet nooit meer. Ik heb best wel een rotperiode achter de rug.
0: Ja, ik weet het, ja.
1: En ik stond toen begin vorig jaar stond ik op de bühne. En mijn geluidsman, ja, wij zijn natuurlijk altijd samen op pad.
0: Ja.
1: En die weet natuurlijk dan ook veel en hoe ik me dan ook voel. En ik stond op het podium en hij zei door mijn oortjes heen... tijdens mijn optreden, toen zei hij tegen mij... Boah, ik zie een hele last van je schouders afvallen.
0: Wat mooi is dat.
1: Ja, dat vond ik echt heel lief ook dat hij dat dan zegt. Want dat voel ik ook echt op dat moment.
0: Ja.
1: Als ik op het podium sta, dan vergeet je gewoon alles. En dan valt er echt letterlijk een last van je schouders af.
0: Eigenlijk is dat de beste therapie dus.
1: Ja, dat is echt zo. Ja.
0: Dus het Songfestival, daar hadden we toevallig net eventjes over. Dat was natuurlijk een soort springplank voor jouw carrière.
1: Ja.
0: Zou je ooit openstaan, denk je, voor een tweede keer? Mochten ze je dat vragen of zo?
1: Ja, nou ja, kijk, weet je, ik was toen net 18 toen ik naar het Songfestival ging. Ja. En ik was echt jong. Ik wist van niks. Ik wist niet wat mij te wachten kon staan. Omdat ik natuurlijk nog geen carrière hier had.
0: Nee.
1: Dus het is eigenlijk ook wel heel gek. Ik heb als eerste in mijn carrière het Songfestival gedaan.
0: Ja.
1: En ik weet nog zo goed. Wij stonden op Schiphol. Marianne Weber was natuurlijk mijn coach bij het Nationaal Songfestival. En die heeft mij heel dat traject begeleid. En wij stonden samen op Schiphol. En toen stond de hele media, de vaderlandse pers, stond op Schiphol mij op te wachten.
2: Wat gebeurt
1: en ik had,
2: hier?
1: Ja, en toen zei ik tegen Marianne... Is het altijd? Ja. Heb jij dat ook altijd? Als je dan op Schiphol staat, dat iedereen je uitkomt zwaaien. Ja. Ik dacht, dat is normaal.
0: Nee, niet normaal.
1: Nee. En toen zei ze ook, nou Sine, hier moet je echt van gaan genieten. Want dit maak je nooit meer mee.
0: Wat mooi.
1: Maar op dat moment besef je dat niet. Nee. Dat besef je eigenlijk pas jaren later. Dat ik, als ik daar filmpjes van terugkeek, dacht ik...
0: Ja, je leeft ook een beetje een roes op zo'n moment.
1: Ja, ik leef echt met droom. Of ik het nog steeds terugkijk?
2: Of je het nog wel eens terugkijkt?
1: Ja, mijn optreden... Nee, maar soms zie je wel eens... En vooral als het Songfestival weer is, zeg maar... Dan zie je altijd wel op social media weer beelden voorbij komen. En het is wel heel grappig... Want ik laat het nu wel eens mijn kinderen zien op YouTube.
0: Ja.
1: En dan hadden we dan ook zo'n dagvlogjes daar in Oslo. En die staan nog allemaal op YouTube. En dan laat ik dan wel eens aan mijn kinderen zien. Ja, dat is superleuk.
0: Maar stel nou eens dat je weer zou mogen naar het Songfestival. Wat zou je anders doen dan de eerste keer?
1: Niks.
0: Nee, ze zouden misschien beter in je opnemen alles.
1: Ja, dat.
0: Meer van genieten.
1: Ik heb er ook wel echt van genoten. Maar meer het besef, denk ik, dat je dan echt daar op zo'n groot podium staat. Ik heb ook echt interviews met de grote zenders in het buitenland. Dat besefte ik toen allemaal niet.
0: Nee.
1: Ik heb nog een week bij de nonnen gezeten.
0: Die zit zo meteen in de Sieneke quiz. Daar mag je niks over zeggen.
1: Oh, nee,
0: we gaan zo meteen de grote Sieneke quiz spelen met deze twee broeders naast jou. Leuk dat je er bent, Sieneke.
1: Ja, dankjewel. Ja. Vind ik ook.
0: Zometeen ga je natuurlijk ook je nieuwe single eventjes brengen.
1: Leuk. Ja.
0: Het huis van de Hollandse hit, dat is hartstikke mooi. Zometeen dus meer met Sieneke. En dit zijn de drie J's.

0: 1972, 54 jaar oud.
1: Het zijn de middeleeuwen inderdaad.
0: Weet je wat ze ook zongen? Kun je de serie Q&Q nog herinneren?
1: Ja.
0: Dan had je toch die tune Q&Q. Waren hun ook, de makkers?
1: Dat waren zij.
0: Dat waren de makkers.
1: Oh. Dezelfde makkers die je nu op Radio Noordzee hoort met Zomerzon.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Met vandaag ook Sineke in de house. Zometeen gaat ze haar splinternieuwe tune zingen. Waar we hartstikke blij mee zijn. Ik doe wat ik wil. Ik had al gezegd, we hebben even een kleine Sineke-quiz uitgezet.
3: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, moeten de heren moeten even kijken of ze hun best kunnen doen om het juiste antwoord te geven. Kobus, laat ik bij jou beginnen.
0: Wel ja.
1: Sineke heeft de kappersopleiding aan de ROC Nijmegen niet afgemaakt omdat ze plotseling doorbrak. Wat denk jij, is dat waar of niet waar?
0: Ik denk het wel.
1: Jij denkt dat het waar is, ze heeft hem niet afgemaakt.
0: Ja, ik denk dat het waar is.
1: Oké. Okay. Klopt het, Sineke?
3: Ja, dat is helemaal goed. Ja, ja. Hey! Ja, goed antwoord.
1: In één keer kwam die hectiek natuurlijk rond Shalalali. Dus dan moest je... Ja, laten we zo zeggen, je dacht die kapper mee in principe.
3: Nou ja, ik zat toen midden in mijn examens. En examen verven en permanente, dat heb ik allemaal gehaald.
1: Ja.
3: Het knippen niet.
1: Nee.
3: Ja, toen werd ik op 1 april, dat is geen grap, werd ik 18.
1: Ja.
3: Kreeg van tevoren nog leerplicht, kreeg nog brieven van.
1: Oh ja.
3: Ik moest naar school. Ja. Ik was veel te druk met Songfestival bezig. Ja, toen was die keuze makkelijk gemaakt.
4: Nou, eigenlijk voor jou, Kobus, ze kan in ieder geval je haar wel verven.
3: Ja
0: en permanent.
3: En permanent laten golven nog.
1: Ja hoor. Minky, in 2011 liet Sineke zien dat ze meer kan dan alleen zingen. En deed ze mee aan Temptation Island.
4: Nee, toch? Nou, ik heb het hele programma nog nooit gezien. Ik heb geen idee, maar ik... Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, hè?
3: Nee, klopt. Nee. Je hebt helemaal gelijk. Nee,
1: het was wel dat jaar schaatsen voor SBS 6. Sterren dansen op het ijs. Dat deed je trouwens verrassend goed.
3: Ja.
1: Je eindigde als vierde notabene.
3: Van de 13 volgens mij. Ja, daar was ik best goed in, ja.
4: Het kon een soort van een schulting in jou eigenlijk
3: ook. Ja, stiekem wel, ja.
1: We kunnen je naar de Olympische Spelen sturen.
3: Nou, ik zal nog even een paar keer moeten oefenen, maar...
4: Ja, en de volgende Olympische Spelen zijn waarschijnlijk in Heerenveen. Dus je hoeft ook niet zo ver weg.
3: Oh.
1: Ja.
3: Maar ja, ik deed wel samen met een partner, hè.
1: Ja, dat is waar.
3: Dat scheelt. Dansjes en hij deed lift en alles.
1: Ja.
3: Dat was wel heel leuk.
1: Ja, leuk, hè? Was zag er mooi uit, moet ik zeggen.
3: Ja, dat was echt
4: moeilijk ook, hè?
3: Nou ja, dat was best intensief, ja. Dat was echt, iedere dag stond ik op het ijs om te trainen natuurlijk. Ja. En dan ging je weer een ronde verder. Ja, en dan was het vrijdagavond live show. Zaterdagochtend weer op het ijs. En kreeg je een nieuwe choreografie.
1: Ja.
3: En dan iedere dag, donderdag generale repetitie. Vrijdag weer live show.
1: Ja.
3: Dan ging je weer een ronde verder. Ja. En dat was best intensief, maar wel echt heel erg leuk.
1: Leuk om mee te gaan.
3: Ja.
1: Nog eentje, Kobus. Waar of niet waar, Sineke volgde intensieve bijles Engels toen ze 18 jaar was. Om naar het Songfestival in Wenen te kunnen gaan.
4: Oeh, lastig.
1: En uiteindelijk natuurlijk ook de buitenlandse pers te worden.
0: Tuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, hè. Ja, het antwoord heb je eigenlijk al een beetje gegeven.
3: Ja, sorry.
4: Ik denk dat ze dat wel gedaan heeft. Ja, bij de nonnen gok ik.
1: Quiz om zeep geholpen.
3: Ja, sorry.
1: Ja, geeft niks. De mooiste stad van Nederland loopt als een rode draad door jouw leven, door jouw carrière. Wat is voor jou de mooiste plek in Nijmegen?
3: De mooiste plek in Nijmegen? Lastig.
1: Ja.
3: Er zijn heel veel mooie plekjes, hè. Ik zat toevallig afgelopen zondag op de Waalkade.
1: Ja, zat dat
3: op een terras.
1: Ja.
3: Kijkend over de Waal.
1: Mooi,
3: ja, dat was wel een mooi plaatje, ja.
1: Goed gevoel is dat altijd, hè?
3: Ja, heerlijk. Ging lekker met de fiets heen.
1: Wat is voor jou het ultieme Nijmeegse gevoel dat je nergens anders in Nederland vindt?
3: De Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja,
3: ja.
1: Dat komt er weer aan.
3: Ja.
1: Wat is het mooiste Nijmeegse dialectwoord dat je stiekem nog wel eens gebruikt als je buiten de provincie bent?
3: Ja, ik dacht eigenlijk dat ik niet echt plat praat. Maar nu hoor ik net van jou dat ik toch wel een beetje zo'n Nijmeegse accent...
1: Er zit wel een mooi accentje in.
3: Ja. Ja, ze zeggen vaak, als ik echt zeg, dat er meer met een zachte G, echt.
1: Als je weggaat, haaien.
3: Ja, haaien. Ja, ik weet niet of dat echt Nijmeegs is. Maar,
1: ja, het is wel een beetje Nijmeegs.
3: Ook wel echt meer Limburgs, toch? Zeggen ze toch, haaien.
1: Ja, het komt in de buurt.
3: Ja.
1: Hey, maar dat idee van aan de Waal, wacht even. Dat kunnen we een beetje samenvatten in de volgende 30 seconden. Let op, Sineke, wat er gebeurt.
4: Nijmeegs!

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang
0: het. Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Een nieuwe grill. Op ons terras.
10: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.

0: koffieapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Barbecue Saté en Shastriek, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meest en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
7: Mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
8: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Het is 5:30 geweest. Even kijken naar het weer. Ja, komende nacht een graadje of 11 in het noorden, 18 in de Randstad. Morgen wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Landinwaarts is het dan 30, 32 graden. Tropisch warm, hè?
4: Lekker.
3: Tropisch warm. Aan de kust is het een paar graden koeler.
5: Radio Noordzee. Verkeer.
6: 75 vertragingen. De drie belangrijkste die krijg je nu. De A7 Zürich-Groningen voor Tienje. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 33 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. De oprit daar is afgesloten. Daardoor is je vertraging 28 minuten. En de laatste is de A325. Sineke, let op. Nijmegen-Arnhem-Velperbroek. Ja. Voor de André Sacharovbrug, daar is je vertraging 28 minuten.
3: Oh jee, oh jee. Nou daar gaan we weer.
5: Twee Hollandse hoofdpunten.
3: Met onze kopers.
7: Warenhuisketen De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantenbestedingen zijn afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar eerder. Er kunnen binnenkort geen au pairs meer uit de Filipijnen worden gehaald. Dat meldt Nieuwsuur. De Filipijnse ambassade stopt even met het geven van visa na verhalen over uitbuiting in Nederland. Ook moesten sommige au pairs werken in de tuin. En op het strand van Zandvoort en het stadstrand in Rotterdam is al een paar dagen overlast van jongeren. En daarom worden er nu maatregelen genomen. De politie krijgt extra bevoegdheden. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij.
3: Oh, ik ben altijd wel benieuwd wat voor extra bevoegdheden dat dan zijn.
7: Ja, de bevoegdheden maakt niet uit. Maar je moet ze gewoon op kunnen sluiten. Dat gaat niet.
3: Ja, nee, dat
7: zag ik ook bij die demonstraties. Dat sommige agenten zich erger aan het feit dat ze iemand oppakken. En die gasten zijn nog eerder thuis als de dienst van die agenten erop zit.
3: Gelopen is, ja.
6: Dat is toch hetzelfde als met die blokkades op de A12. Ze gaan op de A12 zitten. Ze worden met fluwelen handschoenen van het asfalt afgeplukt.
3: Keurig bij het ADO Den Haag Stadion worden ze afgeleverd.
6: En dan lopen ze weer terug naar de A12.
3: Een lunch, een buffet, een diner en nog een ijsje aan het einde van de avond.
6: Ja.
3: En dan gaan ze weer lekker naar huis toe.
6: Ja.
3: En morgen zitten ze er weer.
6: Ja.
3: Dus aanpakken.
6: Aanpakken.
3: Ja.
7: Vandaag is bekend geworden dat het Pieterpad tussen Groningen en Limburg, is voor ons misschien wel goed nieuws dit, nu ook toegankelijk is voor een rol. Een rollator of een scootmobiel.
3: Oh, die van ons staat toevallig net aan de lader.
7: Het Pieterpad is 502 kilometer lang, dus ik zou wel een maandje vakantie opnemen als je hem gaat lopen.
3: Ja.
7: En hoewel de temperaturen morgen in eerste instantie weer op zullen lopen tot boven de 30 graden, maakt het weerbeeld in de middag morgen een draai van 180 graden. Want vanaf 5 uur geldt code geel voor de zuidelijke en de oostelijke provincies.
3: Ja.
7: Een reeks zware onweersbuien, lokaal gepaard met hagel en forse windstoten, trekt dan over de grenssteek. Streek. En dat zorgt dan voor temperatuurval, zoals ze dat noemen. Lokaal, let op, kan het kwik in een half uur tijd maar liefst 10 graden kelderen.
3: Waarom moeten we altijd na 3 mooie dagen
6: moeten
3: we gewoon de tol weer betalen, hè? Vraag je af, hè?
7: 10 graden, dat is
3: 10 graden, ja, dat is nogal wat.
6: Winterjas in de fietstassen proppen dus.
3: Sineke doet zometeen haar nieuwe track. Ik doe wat ik wil, Sineke.
2: Ja.
3: Wat is het allereerste dat je vanochtend deed waarvan je dacht, lekker belangrijk wat de rest vindt, maar dit doe ik vandaag gewoon eventjes.
8: Ik heb de kinderen naar school gebracht in mijn pyjama.
3: Oh, in je pyjama? Oh, wat stoer.
6: Heb jij een beetje een design pyjama, gewoon een nette pyjama?
8: Nee, echt totaal niet.
3: Nee,
8: het was vanochtend te warm voor de ochtendjas. Ja. Dat doe ik vaker.
3: Ja.
8: Dan breng ik de kinderen in mijn ochtendjas.
3: Ja,
8: ik stap niet uit, hè. Ik zeg ook wel eens tegen de kinderen, ik zeg, als ik nu een ongeluk krijg met de auto, heb ik een heel groot probleem. Maar dan sta ik met mijn slof en ochtendjas op straat.
3: De slof had je ook aan.
8: Ja, altijd.
6: Is lekker, toch?
3: Ja, lekker.
8: Of ik moet gelijk doorgaan sporten, dan heb ik gelijk mijn sportkleding aan. Maar ik vind het heerlijk.
3: Niet.
8: Dus heb ik kinderen in school gebracht in mijn pyjama, mijn ochtendjas en dan terugkomen thuis. Heerlijk. Lekker een bakje koffie.
3: Bakje koffie, heerlijk. Beetje heerlijk. Van het weer genieten, heerlijk. Ja. Nou, hoe die klinkt, dat zometeen. Over een paar minuten op deze mooie zender.

0: in het huis van de Hollandse hits. De ongelooflijk leuke, gezellige en vooral sympathieke Sieneke!
1: Ja, ja!
2: Dankjewel.
0: Om haar nieuwe track Ik Doe Wat Ik Wil te lanceren. Je schreef op Instagram dat je tijdens je drukke promotour ook gewoon geniet van een dagje thuis een beetje poetsen en de boodschappen doen en zo. Op je slof voor de kinderen naar school brengen.
2: Ja.
0: Wat zing je nou jezelf het allerliefste als je zeg maar zo stofzuigend door de huiskamer heen sjeest? Wat vind jij zelf hartstikke leuk dan om te
2: Ik vind dus Engelstalig vind ik ook superleuk. Ja. En ik doe wel eens bij mijn optredens en dan kijk ik meestal waar ik sta, vind ik het altijd superleuk om juist een uitstapje te doen naar iets wat mensen niet van mij gewend zijn. Dus dat doe ik dan wel eens, een Engelstalig liedje.
0: Zoals?
2: Valerie van Amy Winehouse.
0: Oh,
2: ja, vind ik heel leuk.
3: De nonnen zullen trots op je zijn.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en vuchten zullen ze wel eens denken. Zij is hier begonnen.
2: Ja, inderdaad. Nee, maar dat vind ik echt leuk.
0: Goed, nou, vandaag doe je het lekker in het Nederlands, gelukkig.
2: Ja.
0: En hij wordt enthousiast ontvangen. En we gaan er lekker voor zitten. We stropen de mouwen op. We hebben de hele bus WD-40 uitgespoten over Kobus. Dus ook hij komt in beweging. We zijn er
2: ik
0: met
2: ben benieuwd, Kobus. Ik ga op je letten.
0: Dat is goed. Ik doe

0: Goed, hè?
1: Heeft hij het goed gedaan of
2: niet?
1: Ja,
2: hij heeft het heel goed gedaan.
0: Ja, ik ga wel naar de fysiotherapeut straks. Maar
2: ja,
0: voor
2: dat
0: de rest...
2: geloof ik. Maar het is het allemaal waard.
3: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat als nu iemand commentaar heeft op als ik iets doe of zo... of zou je dat nou wel zo doen, dan pak ik gewoon Spotify erbij.
1: En dan zet je Zinneke aan.
3: Ja. Zet ik gewoon Zinneke aan.
1: Nee, het gaat gewoon over lekker je eigen gang gaan in je leven.
3: Waarom?
2: Niet precies. Het leven is te kort, hè? Dus je moet elke dag doen waar je zelf gelukkig van wordt.
1: Maar zo moet je het ook zien. Wat is zeg maar in jouw leven de grappigste of de meest maffe gewoonte... waar je nooit afstand van gaat doen?
2: Poeh.
1: Ja.
2: Ja, dat is een moeilijke.
1: Ja, wij zijn journalisten, hè? Je hebt het in de gaten, hè?
2: Waar ik nooit afstand van ga doen?
1: Nee, gewoon die ene gewoonte...
2: Ja, ik doe eigenlijk ook wel altijd wat ik zelf wil. Ja, ik ben eigenwijs.
1: Dat is precies.
2: Maar dat is ook wijs.
3: Dus als de kids wat ouder zijn, dan breng je ze alsnog in de badjas op slof naar hun werk.
2: Ja, als ze zeggen van nou, dat kan je echt niet doen zien. Ja, nou, ik doe het toch.
1: Gewoon doen. Je hebt het wil. Je hebt een gezellig
2: gesprek. En ik ga zo meteen lekker langs de Mac.
1: Lekker. Je hebt een geweldig gesprek afgeleverd. Ik doe wat ik wil. Zinneke, dankjewel voor je komst.
2: Ja,
1: en dit applaus is voor jou. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
10: Lot, je bent op de radio, hè?
11: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
10: Over de vakantiegeld supersaleweken?
11: Ja, dat wou ik dus zeggen.
10: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
13: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ash.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1

0: plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Norte. Radio Norte. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden om de jongeren aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. En in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met 2 gewonden. Er is tot 2,5 jaar celstraf geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden, een jongen en een meisje. Die woonden ergens anders en werden vorig jaar uit het Overijsselse Dalfsen meegenomen. Er werd een Amber Alert gegeven. En een dag later werden ze gevonden in België. De ouders werden aangehouden. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. En die misstanden zijn er al jaren. Het is vervelend voor jonge kinderen, een MRI-scan. Ze moeten lang stil blijven liggen en het apparaat maakt lawaai. Maar er is nu iets bedacht om het een klein beetje makkelijker te maken. Het tonen van animaties van Mickey Mouse, Nemo of Spider-Man. Kinderen die meededen aan een Europese proef hadden minder stress. Het is vanavond warm met veel zon. Het kan wel eens een klamme nacht worden. Morgen wordt het heet met 30 tot 33 graden. Er is dan veel zon met later op de dag een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met nog 62 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosch voor Waardenburg, 29 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Uitgeest, 1,5 uur. En de laatste van dit moment is de A58. Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelminakanaal. Daar staat een vrachtwagen met pech in je vertraging, daardoor 1,5 uur.
0: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met

0: Thomas heeft een fleurig shirt aangetroffen voor de
1: week. Ja, daar komt hij hoor.
2: Ik wilde het eerst niet zeggen. Ik denk, ja, we beledigen die man al te pas en te onpas. Maar heb je deze gekregen toen jouw zoon 2 werd en het vaderdag was of zo? Op de kleuterschool een blouse voor papa mocht op.
1: Ik denk, doe een beetje zonnig, een beetje fleurig. Het is een mooie dag vandaag. Sieneke komt.
0: Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk.
1: Denk je dat dat blouseje indruk heeft gemaakt
0: op Sieneke? Dat weet ik wel zeker.
2: Ja, indruk wel, ja, man.
1: Ja. Dus komt nooit meer.
0: Je weet wel dat de afdrukken van de asbak nog op de achterkant staan. Heb jij wel eens iemand slecht nieuws gebracht via FaceTime, Kobus Bosgaard, of niet?
1: Nee. Kan dat?
0: Ronald Koeman bracht de afgevallen spelers het slechte nieuws via een videocall. Zo'n modern staaltje bondscoachmanagement, denk ik. Maar via FaceTime-gesprek deed hij dat dus.
1: Ja, dat is wel milieuvriendelijk.
0: Ja, dat is wel. Ja. Koeman is in ieder geval een modernere coach dan Louis van Gaal, die de afvallers waarschijnlijk nog een fax stuurde.
2: Bosduif.
0: Van briefkaarten, denk ik zoiets. En jij had het gisteren al even in het nieuws over de nieuwe schatkamer. Dat online platform van beeld en geluid. Dat blijft ook op de tweede dag vandaag dus heel goed bezocht.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt honderdduizenden mensen zijn daarmee bezig. En we zoeken dan naar allerlei oude fragmenten. Het is ook leuk. Het biedt gratis toegang tot meer dan 700.000 radio- en televisiefragmenten. En nog steeds, tot de meest gezochte programma's behoren Floris en Swiebertje.
1: Ja, Swieber, geweldig. Ah,
2: ik vind het wel jammer dat ze het gevoel van er nog niet op hebben gezet.
1: Ja, die staan er wel op, maar nog niet allemaal.
0: Niet allemaal.
1: Nog niet allemaal. En ik begreep vandaag dat Dit Was Het Nieuws stond er bijvoorbeeld ook op. Die worden er afgehaald.
2: Ja. Waarom?
1: En, vanwege dat is natuurlijk humor die gemaakt wordt in een bepaald tijdsbeeld.
0: Ja. Ja.
1: En ze zijn bang dat als je een paar jaar later zeg maar die grappen hoort, dat die grappen niet meer kunnen. Dus Dit Was Het Nieuws gaan er allemaal vanaf.
0: Complete angstcultuur dus eigenlijk.
1: Niet angstporno normaal. Die heerst.
0: Maar ik vind dat wel mooi. Je kan dus pareltjes bekijken op dat ding, hè? Dus in de schatkamer vol goud, juwelen. Maar heel Nederland stormt massaal digitaal naar binnen om te zoeken naar een zwerver en een of andere gast in een maillot. Dit is toch echt bijzonder?

0: officiële Radio Noordzee klomp. Echt een lekkers item.
1: Weet je, wel leuk om dat te hebben, weet je?
0: Zeker, dat is echt een happeningetje.
1: Kun je elke keer als je je sleutels pakt en daarnaar kijkt aan ons denken. Maar ja, eerst moet je nog even het juiste antwoord gaan geven op de vraag. En de hele week staan er zomerhits centraal in de quiz. Welke is het vandaag, Minkeman?
0: Het regent, zonnestralen, Abde en de Munnik. En daarbij hoort de vraag, wie zat er in de auto die uit de bocht vloog?
1: Oh ja, hoe ging dat liedje nou ook alweer?
2: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
1: Nou, zonder hem, zonder...
2: A. Johan, B. Herman of C. Lisbeth.
1: Okay.
2: Kan ook, hè?
1: Okay, ja, nee, kan ook. Ja, we leven in 2026, laten we eerlijk zijn. Dus het kan in principe alle kanten uitgaan. Wie zat er in de auto die uit de bocht vloog? Is het A. Johan, B. Herman of C. Lisbeth? Wat is zeg maar de logische vervolgstap zeg maar nu dat wij de mogelijke antwoorden hebben gegeven?
2: RadioNoordzee.nl, daar zie je jouw mooie, knappe, kale kop. Daaronder staat stuur bericht, druk je even op, open die WhatsApp en dan stuur je A. Johan, B. Herman of C. Lisbeth.
1: Als je dat tenminste denkt, één van de drie goed, dus laat maar weten. Je hebt ongeveer 20 minuten de tijd om te overwegen welk antwoord je gaat geven. A, B of C dus. In de Noordzee-app.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Stef Eckel en Harry Vermeegen. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
4: Kippie.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee.
1: Komende dag is het 11 graden in het noorden, een graadje van 18 in de Randstad. Morgen wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Landinwaarts is het 30 tot 32 graden, tropisch warm dus. Aan de kust wel een paar graden koeler, maar we gaan op naar een prachtige, mooie zomeravond vanavond. Hè?
2: Heerlijk.
1: Heerlijk, lekker nog in de tuin met een blokje kaas.
2: De muggen die om je kop zoomen.
1: Een verse glaasje water met een citroentje.
2: Of een muntje.
1: Hey, kunnen citroenen eigenlijk piepen of niet?
2: Citroen? Nee.
1: Dan heb ik net de Canaries aan uitpersen, ben ik bang.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Jongen. Ja. Nou, goed. Dan even wat serieus. De donderdagmiddagspits die was op zijn einde. 27 vertragingen zijn er nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 22 minuten. De A12 Lunette Oude Rijn voor Oude Rijn, de hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 21 minuten. En de laatste van dit rijtje is de A58 Tilburg-Eindhoven voor Best. Daar staat een vrachtwagen met pech. Dat is niet best. Je vertraging 27 minuten.
1: Ja, zou er een mooie woe in zitten of niet?
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Ja, met z'n tweetjes. Maarten en Marleen. Marleen, je haar zit helemaal in een mooie krul.
3: Ja, zo stond ik op vanmorgen.
2: Ja, je ziet wel het mooie weer, dat doet iets met mensen. Normaal krijgen we één woe van Marleen, maar nu krijgen we er drie.
1: Een driedubbele woe.
3: Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben gewoon ook echt oprecht gelukkig dat ik hier zit met allemaal van die leuke kerels.
1: Kijk.
3: Dat het weer lekker is, dat we gewoon een mooi programma aan het maken zijn.
1: Ja, ja, ja.
3: En dat ik morgen vrij ben.
1: Oké. Okay. Dat speelt ook nog een belangrijke rol natuurlijk in deze. Nou, wat fijn. Ja. Dat jullie er gewoon met z'n tweeën weer zijn.
3: Ja, maar wij vinden het leuk.
1: Een bonus op donderdag, Maarten, 10 over 10:30. Dan zijn jullie er ook weer samen, maar dan op SBS6.
4: Ja, dan moet je naar binnen.
1: Ja, wat zit erin vandaag?
4: Nou, we gaan... Nou, je moet eigenlijk nooit op de stoel van de rechter gaan zitten. Hè? Maar nee, vanavond kan het een keer.
1: Dan gaan we op die van de linker zitten.
4: Ik ben nu op back-off. We hebben vanavond in de uitzending de rechtszaak tegen een PVV-politicus. Dat is een meneer van de Provinciale Staten, van de provincie Noord-Holland. Die heeft vorig jaar een mevrouw van Extinction Rebellion aangereden. Ja, dat kun je gewoon zien op de beelden.
3: Ja, we hebben de beelden dus inderdaad ook. Ja.
4: En de vraag is natuurlijk een beetje... hij wou er door, hij wou de garage in. Ja. Hij zegt, ik zag er niet. Want er zat ook een spandoek over zijn voorruit.
1: Ja, ja.
4: Zijn voorruit.
1: Ruit, ja, ja, ja.
4: Voorruit, ja. En...
1: Maarten toch. wij zijn niet goed voor jou.
4: Nee, gelukkig komt er morgen iemand anders. Ja. Maar dus kan je hem nou wat verwijten of niet? Dat is eigenlijk...
5: Dat is als het iemand van pro was geweest, had hij dat ook zo moeilijk gedaan?
4: Had hij misschien ook wel doorgereden gewoon.
5: Nee, maar ik bedoel die gast van Extinction Rebellion. Had hij dan ook...
4: Of dat hij dan voor was gaan staan.
5: Ja. Nou, of hij er een zaak van had gemaakt, dat bedoel ik eigenlijk.
4: Nee, ik denk dat hij ook tegen was geweest.
1: Ja, dat zal best wel, ja. Ja, ja, scherpe komen ze eigenlijk wel.
4: Goeie journalist.
5: Ja, altijd aan het einde van de week.
1: Tweeënhalf uur.
5: Vooral in het weekend ben ik heel scherp.
1: 2,5 uur top entertainment in ieder geval. Aardig scherp.
3: Mag ik nog wat zeggen?
1: Ja, zeker. Ja.
3: Want zijn jullie al een beetje in de oranje vibe aan het geraken?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. We hadden Wolter Kroes hier vanmiddag te gast. FIFA Hollande. Ja, nou, dan raak je vanzelf wel in de goede vibe, kan ik je melden.
3: Ja, en hebben jullie dan ook een poeltje, zo'n WK-poeltje? Ja. Oh, echt waar?
2: Ja, dat wel. Ja.
4: Heb je dat al af?
2: Ja.
4: Want dat is met een werk deze keer.
2: Ja, maar je moet tot en met groep L of zo moet je hem invullen. Ja.
4: We hebben 104 wedstrijden. 4 jaar geleden in Qatar waren het 64 wedstrijden, nu zijn het er 104. Ja. Dus dat is wel een klus, zeg.
1: Ja, maar je moet gewoon op de bonnefoy, dat schijnt de truc te zijn, gewoon maar wat invullen.
2: Dat doe ik ook.
1: En dan uiteindelijk gaat de gozer uit de spoelkeuken met zijn hele familie op vakantie van het geld naar Curaçao.
3: Dat zou sowieso heel leuk zijn. Maar wij hebben dus vanavond een dorp waar iedereen in het dorp meedoet aan diezelfde pool. En zij doen echt niet een beetje lullig met €5 hier en een beetje ze. Maar ze doen echt next level met prijzen. En dat hele dorp is daarbij betrokken. Dat is natuurlijk zo leuk.
1: Ja, heel leuk. Ik
3: vind het namelijk een van de leukste momenten om bij Hart van Nederland te werken. Als je ziet hoe voetbal en zo'n WK, en het geldt natuurlijk ook voor EK, eigenlijk ons land verbindt.
2: Saamhorigheid.
3: Die saamhorigheid. Ja. Daar kan ik me echt nu al op verheugen. En dat begint eigenlijk bij ons vanavond al.
1: Ja. Leuk, heel leuk. Want je ziet ook die straten natuurlijk steeds meer oranje kleuren. De vlaggetjes. dingetjes. Dus dat is prima om dat vanavond even te zien. Ja. Leuk. Wat hebben we?
4: Wil je nog meer?
1: Ja, nog een derde dingetje.
4: Ik kan nog wel een dingetje weggeven. Ja, in mei leggen alle vogels een ei. Maar in Gelderland hebben ze wel heel erg hun best gedaan.
1: Ja.
4: Er zitten ganzen. Nou, en je weet, twee ganzen.
3: Hartstikke leuk.
4: Die houden het niet bij één baby. Hè. Dat wordt een heel nest.
1: Ja.
4: Dus daar wordt de hele dag gegakt. En
3: gekakt ook, want het is heel veel overlast.
6: Slecht voor het land ook.
3: Ja, ik zeg het gewoon zoals het is.
4: Ja, dat doe je goed.
1: Zijn het hooliganzen of niet?
3: Ja.
4: Ik schrijf hem weer op voor de presentatie. Ja, dankjewel. Hooligans.
3: Hoe doe je dat toch ook
4: de ganse dag. Dat doen ze wel.
3: De ganse, ja.
1: We zijn er uiteraard bij vanavond rond 22:50... als de man op Curaçao zou klaar zijn... zitten Maarten en Marleen helemaal klaar, toch? Op SBS6, Hart van Nederland. Dank jullie.

0: weg.
1: Oeh, Zoe Levi.
2: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
1: En sluit me in je armen. Ja, de ontknoping in de altijd spannende quiz. Vandaag wordt de Neder Popquiz gespeeld met Rianne. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Had je een leuke dag?
3: Ik ben nog aan het werk.
1: Oh, wat doe je?
3: Ik bezorg pakketjes voor PostNL.
4: Oh, maar ik kreeg vanochtend toevallig een melding van PostNL... dat het echt hele drukke dagen zijn, toch? Omdat vakantiegeld is gestort en iedereen is massaal aan het bestellen.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, daar heb jij nu last van dus, Rianne. Huh?
3: Ja, ik had vandaag maar 136
1: kopjes. Oh, dat is
4: veel. Zo dan.
1: Ja, weet je wat het is? Je bent wel in goed gezelschap... want we zijn de hele dag gezellig bij je, neem ik aan, toch?
3: Zeker weten.
1: Goed zo.
5: En niet bij de pakken gaan neerzitten.
1: Nee, kijk eens.
4: Leuk.
1: Hè?
4: Aanpakker.
1: Was je bezorgd, Kobus?
5: Doe je dat nou expres?
1: Rianne, we gaan jouw zware werkdag een beetje verlichten. Jij bent namelijk, zoals ik riep al, onze hoofdkandidaat in de quiz. Ik laat je de opdracht nog één keer horen. Het gaat over Agda aan de Munnik. Wie zat er in de auto toen die de bocht uitvloog? Luister nog even mee voor de zekerheid.
2: Radio Noordzee. René.

0: van Noordzee. Leder Popquiz.
1: Ja. Ja, is het A. Johan, B. Herman of C. Lisbeth?
2: De B. Herman.
1: Herman, zullen we het even checken voor de zekerheid?
0: Radio Noordzee.

0: Rian, het levert jou de koffiebeker op. De Radio Noordzee Mok van Mokkoning. Hij gaat het helemaal voor je op orde maken, personaliseren. Jouw naam komt erop te staan. Dus als je na een lange dag hard werken thuis komt, heb je gewoon in ieder geval nog wel je eigen koffiebeker. Dat scheelt. Ja, toch?
1: Ja, dat maakt mijn hele dag weer goed.
0: En omdat je zo vaak in de auto zit, is dit ook een leuke prijs. De sleutelhanger met het klompje eraan.
1: Ja, helemaal geweldig.
2: En het leukste is, je mag hem waarschijnlijk zelf bezorgen.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.

0: Hij heeft aangegeven, volgens mij was vandaag in het nieuws, dat hij wel even moet wennen aan het feit dat hij nu, zeg maar, officieel een gescheiden man is.
1: Terwijl hij dat al een keer eerder heeft gedaan ook, toch?
0: Dat idee heb ik wel, natuurlijk.
1: Met Jolante?
0: Altijd wel weer even wennen. Daar was hij niet mee getrouwd, heb ik het idee.
1: Nee?
0: Nee, was hij niet mee getrouwd.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Dus, dit was echt wel een huwelijk van, nou ja, natuurlijk ook 14 jaar, hè? Dan.
1: Ach, en weet je, uiteindelijk zijn er altijd een paar de dupe en dat zijn vooral de kinderen, toch?
0: Weet je wat het is? Wie A zegt, moet ook limentatie zeggen.
1: En dat, Kobus, oh.
0: Kobus is net weg. Zeg, 10 voor 7, we gaan de pijp aan Maarten geven, denk ik.
2: Hou op met die onzin. Je hebt van

0: Achter het stuur van de gloednieuwe allereerste volledig elektrische Ferrari.
1: Zo!
0: Heel veel mensen vinden hem lelijk.
1: Oh!
0: De Ferrari ook. Nee, de Ferrari, het gaat om de Ferrari
1: natuurlijk. Ja.
0: 500.000 euro, dan krijg je dus ook een geluidssysteem dat het geluid van een echte motor nabootst.
1: Oh, dat mag ook wel voor het geld, hoor.
0: Alsof je een peperduur sterrenrestaurant bezoekt om een magnetronmaaltijd te eten, vind je?

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app.

0: vitamine met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Assen was vandaag een rechtszaak over een dodelijke schietpartij in Coevorden, bijna een jaar geleden. En justitie eiste een gevangenisstraf van 18 jaar voor de verdachte. Hij zou hebben geschoten omdat hij bang was dat zijn vriend werd ontvoerd. Een man van 21 werd daarbij dodelijk geraakt. Op een treinstation in een stad bij het Zwitserse Zürich zijn vanochtend 3 mensen neergestoken en de politie gaat uit van terreur. De dader zou banden hebben met IS en Allahu Akbar hebben geroepen. Politie was er snel bij en kon hem aanhouden. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis en eentje is er slecht aan toe.

0: Oekraïne krijgt 16 afgedankte straaljagers van Zweden. En dat is nog niet alles. Oekraïne krijgt ook 20 moderne straaljagers. En dat is pas over een tijdje. Ze zijn nodig om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland. Oekraïne betaalt de straaljagers overigens zelf met geld dat het heeft geleend van Europa. De verwoestende brand vorig jaar op Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. De boel stond in no time in lichterlaaien door het lek. Het podium brandde helemaal af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten herhaling voorkomen. Vanavond is het warm met veel zon en morgen heet. Maximaal 33 graden. In de kustgebieden later wel wat meer verkoeling en er komen ook fikse buien morgenmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: info@radionoordzee.nl.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.

0: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
2: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro?

0: 70 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Voor iedere vakantie.

0: vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs. Maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister.
9: Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie.

0: Lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof Kwark en Mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Direct.
3: Chef Special.
2: Jan Smit.
3: La Fuente.
2: Yada Borsato.
3: Hanna May. Mara Julia.
2: En Yves Berendsen.
3: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
4: Zorg dat je erbij bent. On
5: the road. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuis-in, mooi wonen.
17: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Uithoorn zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets.

0: staat bij De Munt. En tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meeste liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen eigen flesjes water mogen meenemen. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Geef niet alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Guido van de Graaf staat op vrijdag 27 november in Avas Live Amsterdam. En jij kunt daarbij zijn.
1: Het komt wel goed, het maakt niet uit.
0: Luister komende week de hele dag naar Radio Noordzee. Stuur het woord tickets in een bericht naar de studio.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Oranje fans op.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. Dereizen. Live your dreams.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
6: Ah.
7: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Stef Eckel.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Voordat ik hier manager werd,

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy

met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: verwarmingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten. Daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest, maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Ja, voordat ik hier manager werd,

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals...

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig

0: oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Zo'n goal van Wesley Sneijder, onze record international.
0: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. En dus is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Vannacht naar het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang
0: het. Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: niet alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Guido van de Graaf staat op vrijdag 27.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
4: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor twee... ter waarde van €1289. Wip snel.

Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis. Het is een nacht.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer. Nu bij Iris Opticians.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusten. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusten. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de droneregels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren...

0: Een boete tot $100.000. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fixen regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.